Klimaatverandering maakt de kans op bodemdroogte in ons land fors groter. Dat blijkt uit een studie van World Weather Attribution. De weersomstandigheden van het afgelopen halfjaar komen slechts één keer in de 15 jaar voor en zijn ongeveer 11 keer zo waarschijnlijk geworden als gevolg van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Het gebrek aan regen is niet rechtstreeks toe te schrijven aan de klimaatverandering, maar de hitte wel. En door die hoge temperaturen verdampt het vocht in de bodem veel sneller. De hittegolven en droogte zorgen voor het verlies van oogsten, natuurbranden en historisch lage rivierpeilen. Ook vannacht heeft het Amerikaanse leger nieuwe aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Het is al de 12e nacht op rij dat er Amerikaanse aanvallen zijn. Er zouden explosies geweest zijn in de stad Bushehr aan de Persische Golf. Maar ook Iran valt nog altijd doelen aan in het Midden-Oosten. In Kuwait werden vannacht Iraanse drones onderschept en is de luchtafweer ook actief. Het weer nog, vannacht tot wolken, hier en daar kans op wat lichte regen. Minima in Vlaanderen rond 14 graden. In Ardennen kan het nog wat frisser zijn vannacht, minima daar rond 7 graden. De dag begint straks grijs, maar uiteindelijk krijgen we wel zon en wolken en ook maxima tot 24 graden. Ik wens je nog een rustige nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: zonne.
1: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: VRT.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: VRT Radio BNE Live.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

0: is 3 uur, een heel goede nacht. Weer de nieuws met Matthijs Bijnens. In de provincie Henegouwen is een jongeman gisteravond zwaar gewond geraakt nadat hij van rotswand in het water van een voormalige steengroeve is gesprongen. Omdat de groeve moeilijk bereikbaar is, moest een gespecialiseerd team hem evacueren uit het water. Daarna werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de lokale burgemeester ligt de steengroeve op privéterrein en is zwemmen er zeker verboden. Maar toch komen veel mensen zwemmen en van de rotsen springen. Door de diepte, het koude water en ook door obstakels onder water is dat bijzonder gevaarlijk op die plek. Gaza heropbouwen zou op dit moment iets meer dan 70 miljard dollar kosten. Dat blijkt uit een rapport van de NGO Oxfam. Daarvoor werd onder andere gekeken naar de kosten van de heropbouw na de vorige Israëlische oorlogen in Gaza. Elke heropbouw werd toen ook altijd weer vernietigd door een nieuwe oorlog. Volgens de VN, de EU en de Wereldbank heeft Gaza in totaal 57,9 miljard dollar aan schade en economische verliezen geleden. Oxfam wijst daarnaast ook op de menselijke tol in Palestina. Het rapport documenteert hoe Israël ook zeer veel culturele en sociale zaken heeft vernietigd die niet kunnen worden opgenomen in een schadebeoordeling. Het parlement in Nicaragua in Midden-Amerika zal volgende maand definitief stemmen om de volgende verkiezingen af te schaffen. President Ortega had de voorbije dagen al aangekondigd de democratie af te zullen schaffen. Antonio Guterres, de topman van de Verenigde Naties, zegt bezorgd te zijn en roept de leiders in Nicaragua op om de beslissing nog om te keren. Ze hebben de plicht burgers te beschermen en hen de kans te geven te stemmen bij democratische verkiezingen, zei zijn woordvoerder gisteravond.
1: The Secretary-General recalls that authorities have a responsibility to uphold human rights and ensure that all citizens can participate freely and safely in public life, including by exercising their right to vote in elections.
0: Al jaren wordt de oppositie in Nicaragua monddood gemaakt en worden oppositieleden opgesloten of zijn ze gevlucht naar het buitenland. Er waren de voorbije jaren ook straatprotesten, maar die werden vaak hardhandig de kop ingedrukt. En er zijn ook al een hele tijd meldingen van schendingen van de mensenrechten in het land. Het weer dan nog. Vannacht wolken met hier en daar ook kans op wat lichte regen. Minima in Vlaanderen rond 14 graden. In Ardennen een stukje frisser. Minima daar rond 7 graden. De dag begint straks grijs. Later krijgen we dan zon en wolken. En maximaal tot 24 graden. Fijne nacht nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisteren een natuurbrand die al ongeveer 1400 hectare in de as heeft gelegd. 700 mensen hebben hun woning moeten verlaten en ook op een camping moesten 3000 mensen geëvacueerd worden. De brand is ontstaan in de gemeente Saumont in de buurt van Bordeaux en verspreidde zich volgens de brandweer enorm snel. De oorzaak is mogelijk een incident met een reinigingsmachine. Zo'n 500 brandweermannen bestrijden de brand en er worden 150 brandweerwagens ingezet. De klimaatverandering maakt de kans op bodemdroogte in ons land fors groter. Dat blijkt uit een studie van World Weather Attribution. De weeromstandigheden van het afgelopen half jaar komen slechts 1 keer in de 15 jaar voor en zijn ongeveer 11 keer zo waarschijnlijk geworden als gevolg van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Het gebrek aan regen is niet rechtstreeks toe te schrijven aan de klimaatverandering, maar de hitte wel. En door die hoge temperaturen verdampt het vocht in de bodem veel sneller. De hittegolven en de droogte zorgen dan voor het verlies van oogsten, natuurbranden en ook historisch lage rivierpeilen. Saoedi-Arabië mag van de Amerikaanse president Trump werken aan een nucleair programma voor civiele doeleinden, zoals energie. De VS hebben daarover een akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Dat akkoord is omstreden, omdat er wordt gevreesd dat Saoedi-Arabië op termijn ook uranium zou kunnen verrijken voor kernwapens. En dat zou dan weer kunnen zorgen voor een kernwapenwedloop in het Midden-Oosten. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid en non-proliferatie. Vannacht nog wat wolken, hier en daar ook kans op wat lichte regen. Minima rond 14 graden. In de Ardennen een stukje frisser nog, daar minima rond 7 graden. En straks krijgen we een grijs begin van de dag. Later wel zon en wolken afwisselend. En maximaal tot 24 graden. Fijne nacht of ochtend nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

It's how wonderful life

0: Het is 5:00, goedemorgen VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen daardoor een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerlijke doeleinden, zoals het opwekken van energie. De deal is omstreden. Volgens Amerikaanse media zal Saoedi-Arabië op termijn ook uranium kunnen verrijken om kernwapens te maken. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen intussen dat ze twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben aangevallen. Die zouden de zeeblokkade hebben geschonden die begin deze week door de Houthis zelf is opgezet tegen Saoedi-Arabië. De rebellengroep wordt gesteund door Iran. Door de blokkade zijn nu al 9 schepen niet door de straat van Bab el-Mandeb aan de Rode Zee kunnen varen. Dat is een zeestraat die net als de straat van Hormuz belangrijk is voor de olie-export. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken uit onvrede met het personeelstekort. Gisteren zaten de vakbonden samen met de Brusselse minister-president Boris Dillies en die stelde voor om versneld 40 brandweerlui aan te nemen. Maar dat is te weinig, zegt Yves de Vogelare van de Christelijke Vakbond.
1: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
0: Minister-president Dillies betreurt de situatie en roept op om de dialoog voor te zetten. De burgemeester van Oostende, Jean Crombé, is er niet over te spreken dat de Vlaamse regels voor zwemmen in open water zijn versoepeld. Vanaf volgend jaar mag je overal zwemmen, tenzij er een uitdrukkelijk verbod geldt. Maar dat zal de hulpdiensten nog zwaarder belasten, zegt Crombé.
2: Wat hij eigenlijk aankondigt is heel onveilig, omdat mensen absoluut niet in staat zijn blijkbaar om zelf te weten waar dat ze veilig kunnen zwemmen, op welke manier. En de minister heeft de indruk dat ze vanaf nu overal mogen zwemmen. Maar we hebben een zee, we hebben een haven, we hebben sluizen, dus dat is eigenlijk onverantwoord.
0: Crombé is alvast van plan om zwemmen in de plassen in Oostende te verbieden. En voor zwemmen in zee blijft de bestaande regeling, waarbij je bijvoorbeeld niet mag zwemmen in onbewaakte zones. Het weer dan nog. De dag begint grijs en hier en daar kan het wat regenen. In de namiddag duikt de zon op. Temperaturen tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: beste evergreens.
1: En veel artiesten van bij ons.
2: De tijd voor je leven. VRT Radio BNN.
3: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: 6 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen daardoor een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerdoeleinden, zoals energie opwekken. De deal is omstreden. Volgens Amerikaanse media zal Saoedi-Arabië op termijn ook uranium kunnen verrijken om kernwapens te maken. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben aangevallen. Die zouden de zeeblokkade hebben geschonden die begin deze week door de Houthis zelf is opgezet tegen Saoedi-Arabië. De rebellengroep wordt gesteund door Iran. Door de blokkade zijn al 9 schepen tegengehouden in de straat van Bab el-Mandeb aan de Rode Zee. Een zeestraat die, net als de straat van Hormuz, belangrijk is voor de internationale oliehandel. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken uit onvrede met het personeelstekort. Gisteren hebben de vakbonden gepraat met de Brusselse minister-president Boris Dillies en die stelde voor om versneld 40 brandweerlui aan te nemen. Maar dat is te weinig, vindt Yves de Vogelare van de Christelijke Vakbond.
1: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
0: In Ecosin in de provincie Henegouwen is een jongeman uit de provincie Antwerpen gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij van een rots in een oude steengroeve sprong. Die steengroeve ligt op privéterrein en zwemmen is er verboden. Door de steile rotswanden, het koude water en de oude constructies die er onder de oppervlakte liggen, is het er ook erg gevaarlijk. Een gespecialiseerd reddingsteam heeft de jongeman uit het water gehaald. En de burgemeester van Oostende, John Crombees, is er niet over te spreken dat de Vlaamse regering de regels versoepelt voor zwemmen in open water. Vanaf volgend jaar mag je overal zwemmen, tenzij er een uitdrukkelijk verbod is. Maar dat zal de hulpdiensten nog zwaarder belasten, zegt Crombie.
2: Wat hij eigenlijk aankondigt is heel onveilig, omdat mensen absoluut niet in staat zijn blijkbaar om zelf te weten waar dat ze veilig kunnen zwemmen, op welke manier. En de minister heeft de indruk dat ze vanaf nu overal mogen zwemmen. Maar we hebben een zee, we hebben een haven, we hebben sluizen, dus dat is eigenlijk onverantwoord.
0: Voor zwemmen in zee blijft de regel dat je niet mag zwemmen in onbewaakte zones. Het weer eerst vaak zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Na de middag meestal droog en meer opklaringen tot 24 graden. Ook morgen begint grijs, later opklaringen. Zaterdag is het net omgekeerd. Eerst zonnig met later dan een kans op een bui. En tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel Gert. Op de E40 van Brussel naar Leuven is er hinder door een ongeval op de afrit Bertem.
4: Radio Bene.
3: Goedemorgen en welkom bij de tofste jukebox van Vlaanderen. We zoeken al meteen een Chinese vrijwilliger samen met Clouseau. Ik, jij, hij of zij.
4: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhaal.

Het zal wel zijn. Het is 6:07 en ik lees met veel aandacht waarom jij al wakker bent. Jouw bericht verschijnt hier meteen in de studio als je de reageerknop gebruikt op het Radio Bene kanaal van VRT Max.

The Supremes met een van hun evergreens die hier dag in dag uit op Radio Benen krijgt. In combinatie natuurlijk met de artiesten van bij ons. Tom Dice is zo'n topper. Op zijn nieuwe single heeft hij het over het loslaten van een toxische relatie. En ik laat dat nummer op jou los. Dan, so long, goodbye, Tom Dice.

Op Dives, het is 6:12. De VRT1-serie Knokke Of zorgt voor meer buitenlandse toeristen in Knokke-Heist. Dat staat vanmorgen in het laatste nieuws. De serie is in heel wat landen op Netflix te zien onder de naam High Tides. En het derde seizoen is in de eerste helft van 2026 al 5,5 miljoen keren bekeken. Dat zorgt dus blijkbaar voor meer toeristen en blijkbaar ook voor een verjonging van het publiek dat je in Knokke-Heist aantreft. Na drie seizoenen van Knokke Of volgt er ook nog een bioscoopfilm en die zal ook in Knokke worden opgenomen. Ja.

0: que tú, y que tú, y que tú, y que tú, y que tú, y bonito como tú. Más que tú, y más que tú, y más que tú, que tú, y que tú, y bonito como tú. Que todo, sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y bonito como tú.
1: Liedjes over een ezel, ik kende niet zoveel. Een ezel balkte noten na, dat moesten we ooit op school leren. Maar die Borikito moet toch een van de bekendste ezels zijn wereldwijd. Perret had er begin de jaren 70 een grote internationale zomerhit mee. Als je wil weten naar welke zomerhits de presentatoren van Radio Bene graag luisteren, surf dan eens naar onze Facebookpagina, VRT Radio Bene. Daar vind je een leuk filmpje met onze Halli-Hallo-collega Johan van Achten. De moeite!

Chris Rea over iets wat toch heel bijzonder is, hè? De hartslag van een ander horen of voelen kloppen. Op de Gentse feesten staan veel idolen op de podia die het hart van hun fans sneller doen kloppen. En de volgende man heeft een aparte plek in het hart van die Gentenaren. Luc de Vos.

0: Dromen.
1: Gorky met de stemmen van Impact. En vanavond om 19:30 hoor je die van Céline Hermans ter hoogte van de Pier in Blankenbergen. Zij is de gast bij Radio 2 aan Zee. En jij kan er nog altijd met je papieren Margrietje terecht. Met die vele Margrietjes worden de letters van Margriet gevuld als eerbetoon. Céline zal daar vast heel blij mee zijn. Vanavond dus de gast bij Radio 2 aan Zee. Om 19:30.

De inspiratie voor Roxanne vond de frontman van de police, Sting, in de Parijse Rosse buurt. Hij stelde zich voor hoe het zou zijn om een relatie te hebben met een van die sekswerkers. En met die noeste arbeid werd het al 3 minuten over 7:30.

Ze kan het allebei, hè? Je raken met haar ballades of de stress uit je lijf krijgen met haar opzwepende conga. Een topartieste, die Gloria Estefan. En deze drie feestneuzen willen VRT Zomerhit winnen. De Romeo's.

0: Sabine Tiels met trein. Over naar een vervente gebruiker, hè? Het zal wel zijn. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Jij sport graag, hè?
1: Ja, ik sport dikwijls.
0: Waarom?
1: Ik kan werken op de trein. Dus ja, als ik naar VTM ga of zo, ik heb een goede verbinding vanuit Blankenbergen. 10 minuutjes overstaptijd in Gent, Sint-Pieters. En dus ja, vooraleer dat ik in Antwerpen aankom, heb ik mijn weerbericht al gemaakt. Dus ja, dat is wel een serieuze tijdswinst.
0: Ja, ik zou altijd afgeleid zijn door de mensen die voorbij komen of voor mij zitten of zo. Nee?
1: Ja, nee, maar meestal, ik neem geen piekuurtreinen, hè, dus dan...
0: Ah, ja.
1: Ja, dan heb je sowieso al een korting en zit niet zoveel volk op. En dat is eigenlijk dan vrij rustig werken, hoor.
0: David, het is een grijze bedoeling waar ik sta. Is het overal zo?
1: Bijna. Ga je meer naar het westen. Veurne, Ieper, de Westhoek, ja, daar zijn wat meer opklaringen. Maar de rest van Vlaanderen is grijs. Het uiterste zuiden, ja, die baden ook in de zon. Die krijgen de meeste zon, net zoals gisteren het geval was. Met wel opklaringen ook daartussendoor. Dus die zon gaat wel wat gaten branden. Maar de grootste gaten die ze gaat branden zal eigenlijk pas op het eind van de namiddag zijn, het begin van de avond. Voordien zijn er al wat meer opklaringen mogelijk aan de kust of sommige delen van de kust. De temperaturen vandaag die schommelen rond een 22 graden. Aan zee zitten we ook rond 20 graden ongeveer. Een zwakke tot matige wind uit noordelijke sector. En vanavond en vannacht dus dan die brede opklaringen weer die doorkomen. Maar gevolgd, net zoals vanochtend, in de loop van de nacht door nieuwe Noordzeewolken. En dus opnieuw op meerdere plaatsen wel een half bewolkte tot bewolkte start. Ook morgen dus die wolkenvelden die toch wel vrij talrijk zijn op sommige plaatsen. Nu heeft de kust dan de beste papieren. Dus die zou mogelijk wel wat aan wolkenvelden kunnen ontsnappen of minder wolken krijgen morgen. Zaterdag is het voor iedereen goed, vrij mooi. En morgen is het ook al wat warmer. Een graad of 25, 26. En dan zaterdag zitten we rond 7, 28 graden. Aan de kust gaat dat naar 24. De beste dag van het weekend. Enfin, als u van droog en warm weer houdt. Nu, ik zeg wel droog. Zaterdag namiddag of avond kan er wel al een plaatselijke bui zijn. Maar het is vooral zondag dat er regen komt. De hoeveelheden die verwacht worden, dat zit ergens tussen de 4 en de 15 liter per vierkante meter. Hoe meer naar het oosten of de oostelijke helft, hoe meer kans op meer regen. De droge kust lijkt dan het minst te krijgen. Dus ja, dat is dan wat minder goed. Maar dus ja, goudstukken niet uit de lucht vallen, zou ik zeggen. Want daarna is het weer gedaan. Hè. Misschien nog maandag een plaatselijke bui. Dat zal weer niet veel opleveren. Dus alle hoop is op zondag gevestigd. Want daarna wordt het dan weer warmer. Dus zondag en maandag zitten we rond 23, 24 graden. En daarna gaat het dan weer tussen 25 en 30 graden gedurende langere periode. Dus de zomer duurt gewoon verder.

0: Na die regenepisode zondag en nog die koelere periode maandag, maar het is alweer prijs. Met zo goed als droog weer, veel zon, wat wolkenvelden daar ook wel bij, soms is half bewolkt weer. Maar vooral dus weer die zomerse temperaturen. En dat, dan gaan we verder richting 4, 5 augustus. Dus ja, de maandwissel lijkt opnieuw zomers weer op te leveren gedurende een langere periode. En droogte ook. Er is wel eens kans op regen of onweersbui, maar voorlopig zie ik daar het enige wat ik met een beetje meer overtuiging zie van eerst dag, is komende zondag.
1: Oké, dankjewel en tot straks voor een update.
0: Tot dan.

Oh ja, klonk als de geknipte doucheplaat Summer Nights van John Travolta en Olivia Newton-John. Heb jij binnenkort iets te vieren? Ja, vraag dan een plaat aan hè, om die dag feestelijk in te zetten met een leuke meezinger. Eén adres om zo'n doucheplaat aan te vragen. Het Radio Benenkanaal op 14 Max.

0: Allee, en nu het nieuws van 7.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Pearl, Pearl, Pearl. Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
6: Mannekes,
7: Bompie.
6: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
7: Tot en met maandag.
6: Krijgen we.
7: Met ons Gamma Plus kaart.
6: Met ons Gamma Plus kaart.
7: 25% op alle verf.
6: 25% op alle verf.
7: Allegas.
6: Dat is simpel.
7: Dat zeg ik toch.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
10: Knaldi.
11: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: uurtje VRT Nieuws met Gert van Boksel. Saoedi-Arabië mag van de Amerikaanse regering een kernprogramma ontwikkelen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn 12.000 mensen geëvacueerd voor alweer een nieuwe natuurbrand. En de NMBS bestaat vandaag precies 100 jaar. De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerdoeleinden zoals energie opwekken. En dat brengt ook Amerikaanse bedrijven miljarden op. Maar Katrien van der Schoot, die deal is omstreden.
1: Ja, de VS zegt zelf dat er genoeg veiligheidsgaranties zijn, maar anders dan bij andere deals, bijvoorbeeld de Emiraten, zijn er haast geen beperkende voorwaarden. De Saoedi's zouden zelf uranium mogen verrijken en gebruikte nucleaire brandstof mogen herverwerken. Saoedi-Arabië zou zelf ook geen controleurs van het Internationaal Atoomagentschap toelaten. En dat alles baart experts zorgen, want dan staat de deur op een kier voor de bouw van kernwapens en een nieuwe wapenwetloop in het Midden-Oosten.
0: En hoe reageren de landen daar in de regio?
1: Israël reageert nog niet officieel, maar in de regering en de oppositie klinkt er daar bezorgdheid. President Trump vraagt van Saoedi-Arabië namelijk niet dat het Israël erkent. En Israël voelt ook dat Trump de Amerikaanse bondgenoot steeds meer links laat liggen en meer toenadering zoekt tot de rijke golfstaten zoals Qatar en Saoedi-Arabië.
0: Dankjewel, Katrien. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze twee Saoedische olietankers hebben aangevallen in de Rode Zee. De Houthi's krijgen steun van Iran. Begin deze week hebben ze de straat van Bab el-Mandeb aan de Rode Zee geblokkeerd voor schepen uit Saoedi-Arabië. Die zeestraat is, net als de straat van Hormuz, belangrijk voor de internationale oliehandel. In de voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger opnieuw aanvallen uitgevoerd op verschillende militaire doelwitten in Iran. Voor de 12e nacht op rij al. Iran heeft Amerikaanse basissen aangevallen in Kuwait en heeft ook 3 olietankers tegengehouden in de straat van Hormuz. Eigen land in Ecosin in de provincie Henegouwen is een jongeman uit de provincie Antwerpen gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij van een rots in het water van een oude steengroeve was gesprongen om te zwemmen. Die steengroeve ligt op privéterrein en zwemmen is er verboden. Door de steile rotswanden, het koude water en de oude constructies die er onder de oppervlakte liggen, is het ook erg gevaarlijk. Een gespecialiseerd reddingsteam heeft de jongeman uit het water gehaald. En sommige burgemeesters maken zich zorgen over de versoepeling van de regels voor zwemmen in open water in Vlaanderen. Vanaf juni volgend jaar mag je van de Vlaamse regering overal zwemmen, behalve waar het uitdrukkelijk verboden is. Wim Dries, de voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, zegt dat er nog veel overleg nodig is.
2: Ik denk dat het belangrijk is dat met alle eigenaars gesproken wordt. Denk aan het agentschap Natuur en Bos, die ook wel wat vijvers hebben op hun eigendommen. Denk ook aan de beheerders van waterwegen. En natuurlijk ook de lokale besturen, eventueel ook private eigenaars van vijvers. Dus ja, er is toch nog wel wat werk aan om te zien wie is nu allemaal verantwoordelijk voor wat en hoe gaan we dan daarmee om.
0: Een nieuwe natuurbrand in Frankrijk heeft al 2000 hectare verwoest ten zuidwesten van Bordeaux in de Gironde. 12.000 mensen zijn geëvacueerd uit de regio, onder meer 6 kampeerterreinen en ook een terrein voor natuuristen nabij Cap Ferret. De brand zou ontstaan zijn bij een incident met een reinigingsmachine op een bosweg en verspreidde zich razendsnel. In Frankrijk zijn dit jaar al 44.000 hectare aan natuur vernield door branden. En de Brusselse brandweer blijft voorlopig staken uit onvrede met het personeelstekort. De Brusselse minister-president Boris Dillies heeft voorgesteld om versneld 40 brandweerlui extra aan te nemen. Maar dat is te weinig, zegt Yves de Vogelaren van de Christelijke Vakbond.
3: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
0: De NMBS bestaat vandaag precies 100 jaar. Er rijden al veel langer treinen in ons land, sinds 1835 al. Maar 100 jaar geleden is de oprichtingsakte ondertekend van het overheidsbedrijf. Truid de Marie.
4: De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ontstaat tussen twee wereldoorlogen. In de eerste werden de helft van 3000 kilometer sporen in ons land vernietigd. België zat in een crisis en had geen middelen om te investeren in de heropbouw. Er zou snel veel geld nodig zijn voor de toekomst, de elektrificatie van treinen en sporen. Alleen een modern gerund bedrijf kon dat geld vinden. Dat bedrijf, de NNBS, investeerde van bij het begin fors. Maar de Tweede Wereldoorlog betekende opnieuw een klap. Snel na de oorlog volgde heropbouw. In 1952 al is de Brusselse Noord-Zuidverbinding klaar en zijn alle hoeken van ons land via het spoor verbonden. 45 jaar later, in 1997, rijden HST's over speciaal aangelegde hoge snelheidslijnen. De laatste 30 jaren gaan miljarden investeringen naar comfortabele treinen en veiliger infrastructuur.
0: Het weer, eerst vaak zwaar bewolkt met soms wat lichte regen, na de middag meestal droog en meer opklaringen tot 24 graden. Ook morgen begint grijs, later opklaringen, zaterdag is het net omgekeerd, dan is het eerst zonnig met later kans op een buitje en tot 27 graden. We begonnen met een omstreden nucleair akkoord tussen de Amerikaanse regering en Saoedi-Arabië. De Saoedi's mogen een kernprogramma ontwikkelen voor burgerdoeleinden en dat brengt ook Amerikaanse bedrijven miljarden op. Meer op vrtnieuws.be.
5: Bedankt Gert. Op de E40 richting binnenland is in Jabbeke door een obstakel één rijstrook dicht voor het verkeer dat van de A10 vanuit Oostende komt. Het verkeer vertraagt op de E40 naar Brussel voorbij Bertem. Door een ongeval zijn de rechter- en middenrijstrook daar versperd. En op de buitenring rond Brussel is in Jette de weg weer vrij.
6: Radio Bene.
7: Radio Bene, klaar wakker.
6: Herbert Verhagen.
8: De tijd van je leven.
5: 23 juli, welkom.

Hiermee zette Elton Bishop in 76 zijn naam op de internationale muzikale kaart. Werd je wakker met het nieuws van 7, dan kan je alleen maar vaststellen dat Ruud Jacot met een tijdloze tekst naar het Songfestival trok in 93. Want daar zong ze: het wil alleen nog niet zo lukken om de vrede te bewaren.

0: Brut Jacot in 93 goed voor een zesde plaats met de lied in haar moedertaal Vrede. In Peter van de Veire en de Zandloper gaat Peter in gesprek met bekende Vlamingen over de momenten die hun leven veranderd hebben. Terwijl de Zandloper onverbiddelijk blijft lopen, delen ze persoonlijke verhalen over keuzes, successen, twijfels en herinneringen die hen gevormd hebben. Je vindt die podcast op VRT Max, een aanrader. En dit keer zit Jacques Vermeire bij Peter. Jacques had een erg goede band met zijn ouders. Hij was enig kind en zij waren zijn fans. Maar plots overlijden ze allebei op erg korte tijd. Een zeer heftige periode.
1: Mijn moeder overleed. Het was begrafenis, die een dag. Maar mijn vader was stervende, die een nacht. Dus ik dacht dat ik de begrafenis van mijn moeder niet ging meemaken omdat ik bij mijn vader was. Die sterft s'nachts. Hij leidt niet in zijn zotte kot. Ik moet naar die drukken, die wist dat. Die brieven van hem moeten in de bus. De familie zit daar, van moeder en van vaders kant. En daar wordt gezegd door de priester. En Firmin is deze nacht ook overleden. Dat was waanzin.

0: Tjonge jongen, onze klok nam EPO, denk ik. Met Carly Simon werd het al 7 minuten voor 7:30. Zo snel gaat het allemaal. Anja Daams is er vanmiddag ook weer bij op Radio BNN met Als de Muren Konden Praten. Tussen 12 en 1 sprokkelt ze verrassende verhalen en weetjes ten huize van Annemie Struijf. De spieren losgooien op een evergreen, ook dat doen we zo meteen met Yazoo.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

Yazoo met Don't Go. En dat was je niet van plan, hè. Radio BNE is er de hele dag voor jou met muziek om je donderdag nog beter te maken. En jezelf heruitvinden, dat doen alle artiesten die voor een lange carrière geboren zijn. Wim Soutar kreeg daarbij de hulp van Jeremy Vrielink. En dit is het resultaat. Herinnering.

Marco Borsato en volgens mij ben je binnen als je gelukkig bent. Zorgeloos aan de waterkant zitten dagdromen bijvoorbeeld. Met deze evergreen van Otis Redding erbij. Sitten.

0: Oh ja, daarmee ging onze hartslag naar beneden, denk ik. Zalig nummer van Otis Redding. Met mijn producer Peter Kereman heb ik een ode geschreven aan de optimisten. En die staat klaar voor jou.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
1: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Casey en de Sunshine Band. Eens horen of het vandaag al crescendo zal gaan met die zonneschijn. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, hier is het al zover. Daarnet bewolkt, nu schijnt de zon.
1: Ja, inderdaad. In het westen zijn er opklaringen. Maar ik zie ook op de neerslagradar dat er hier en daar een buitje is of zo. Of als lichte regen. Het is allemaal weinig hoor, maar ja, het is er wel. Mm-hmm. Niet in het westen inderdaad. Daar is het op sommige plaatsen. Als ik kijk, ja, je zit zo in een opklaring, maar er zitten toch nog veel wolken rondom jou. En de Westhoek, ja, die zitten wel al meer in de zon. De rest, hier en daar een streep zo. Dus dat gaat nog wel eventjes duren. Maar die zon komt er wel door. En komt er eigenlijk het meest door op het eind van de dag op de meeste plaatsen. Aan de kust kan dat al eerder het geval zijn. En sowieso de meeste zon, want daar is het nu zonnig en daar blijft het zonnig, is het uiterste zuiden van het land. Wat vaak het geval is bij een noordelijke wind. Die lage Noordzeewolken die botsen een beetje op Ardense relief en die geraken daar niet over. En dus ja, de Gomezen, of hoe moet ik het zeggen, de Gomez in het Frans, die hebben dus de beste kaarten al een aantal dagen. Nu, wat die neerslag betreft, zeer lokaal, weinig ook. Een halve millimeter is veel, denk ik. Maar goed, het is wat het is. En de temperaturen, die schommelen rond 22, 23 graden. Aan de kust zitten we rond 19 à 20, met een zwakke tot matige wind overal uit het noorden. En Mietzi moet eventjes van mijn toetsenbord blijven.
0: Is het weer zover?
1: Ja, het is weer zover. Ze is aan het spinnen en dan stikt ze zo haar pootjes met nagels uit van tevredenheid. En dan ja, is dat op mijn toetsenbord en dan is dat allemaal één kakofonie op mijn scherm. Dus Mietzi, eventjes rustig zijn, meid. Het zou kunnen dat ze terug begint een beetje te doen, omdat ik haar terecht wijs. Maar goed. Dus morgen ook wel, na de opklaringen van vanavond, toename van de bewolking in de loop van de nacht. Op meerdere plaatsen is opnieuw wat Noordzeebewolking. Wat ik wel zie is dat, volgens een bepaald computermodel dan net, gek genoeg al wel dat het over Noordzeewolken gaat, dat de kust er dan lijkt wat meer aan te ontsnappen. We zullen zien of dat waar is. Maar sowieso, morgen dus in de loop van de namiddag, later namiddag opnieuw, die bredere opklaring. Het wordt ook al warmer. We gaan naar 4, 25 graden. Aan zee zitten we rond 22. Rustig weer ook. Zaterdag, de beste dag van het weekend, met veel zon. Met misschien wel een plaatselijk buitje in de namiddag al. Maar de meeste volgt dan eigenlijk zondag overdag. En dan zit het tussen 4 en 15 liter per vierkante meter. Dus toch wel een neerslag van betekenis. Ja. We moeten dat proberen zo goed mogelijk op te vangen en ergens op te slaan. Regenputten, tonnen, weet ik veel. Want daarna is het weer zo goed als afgelopen. Misschien maandag nog een flutbuitje of zo. Een paar tienden van een millimeter. Zon en wolken die afwisselen ook. En zondag en maandag dan twee koelere dagen. Met maxima die in de buurt van een 23 graden liggen ongeveer. En dan vanaf dinsdag zitten we weer rond 25 graden en meer. En dat is dan tussen 25 en 30 graden. Gedurende de ganse periode, dan spreek ik tot 4, 5 augustus, met weinig of geen neerslag. En misschien, laten we zeggen, 1 of 2 augustus of 3, dat er dan weer eens een voorlopig zwak signaal is van een regen- of onweersbui. Maar voordien dus niet. Dus ja, we moeten echt hopen dat we alle water kunnen opvangen, ook in kanalen, in beken of zo, want daarna lijkt er toch maar opnieuw weinig te gaan vallen.
0: Oké, bedankt voor de tip en geniet van je dag, hè, David.
1: Ja, zal ik doen. Tot morgen.

Met Cup & Crew werd het 7 minuten voor 8. Fijn dat u weer afstemt op Radio BNE. Het kan op verschillende manieren, hè. Op DAB+, VRT Max, Smart Speaker of digitale televisie. Sommigen luisteren al bijna 4 jaar naar onze jonge radio. Anderen komen er pas bij. En zeker voor de nieuwelingen, weet dat je ons rechtstreeks kan bereiken, hè, in de studio. Gebruik daarvoor de reageerknop op het Radio BNE-kanaal van VRT Max.

The Last Waltz van Engelbert Humperdinck. Een van de vele evergreens die Les Reed schreef. Zijn naam staat ook bij mooie evergreens van onder meer Tom Jones, Mireille Mathieu en Elvis Presley. Ook het derde uur klaarwakker dat eraan komt ziet er veelbelovend uit als het over de muzieklijst gaat. Dus Verminnen heeft gelijk. Blijf nog even hier.

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Saoedi-Arabië mag van de Amerikaanse regering een kernprogramma ontwikkelen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn 12.000 mensen geëvacueerd voor alweer een nieuwe natuurbrand. En een veiligheidstest met artificiële intelligentie van OpenAI is uit de hand gelopen. De Amerikaanse regering heeft een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen daardoor een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerdoeleinden, zoals energie opwekken. En dat brengt ook Amerikaanse bedrijven miljarden dollars op. Maar die deal is omstreden, Katrien van der Schoot.
1: Ja, de VS zelf zegt dat er genoeg veiligheidsgaranties zijn. Maar anders dan bij een eerdere deal met de Verenigde Arabische Emiraten zijn er nu haast geen beperkende voorwaarden. De Saoedi's zouden zelf uranium mogen verrijken en gebruikte nucleaire brandstof mogen herverwerken. Saoedi-Arabië zou ook zelf geen controleurs van het Internationaal Atoomagentschap toelaten. En dat maakt de experts ongerust, want dan staat de deur op een kier voor de bouw van kernwapens en een nieuwe wapenwetloop in het nu al explosieve Midden-Oosten.
0: Ja, en hoe reageert de enige regionale kernmacht en Amerikaans bondgenoot Israël?
1: Israël reageert nog niet officieel, maar in de regering en de oppositie klinkt er daar bezorgdheid, want de relatie met Saoedi-Arabië ligt nu al gevoelig over kwesties als Palestina, over religie. Saoedi-Arabië probeerde al jarenlang een nucleair akkoord te onderhandelen met de VS. Telkens eiste de Amerikaanse presidenten dat het land Israël als staat zou erkennen. En die eis heeft president Trump nu laten vallen. En ook dat maakt Israël wantrouwig.
0: Dankjewel, Katrien. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze twee Saoedische olietankers hebben aangevallen in de Rode Zee. De Houthi's krijgen steun van Iran. Begin deze week hebben ze de straat van Bab el-Mandeb aan de Rode Zee geblokkeerd voor schepen uit Saoedi-Arabië. Die zeestraat is net als de straat van Hormuz belangrijk voor de internationale oliehandel. In Ecosin in de provincie Henegouwen is een jonge man uit de provincie Antwerpen gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij van een rots in een oude steengroeve sprong. Die steengroeve ligt op privéterrein en zwemmen is er verboden. Door de steile rotswanden, het koude water en oude constructies onder het wateroppervlak is het er ook erg gevaarlijk. En sommige burgemeesters maken zich zorgen over de plannen van de Vlaamse regering om de regels te versoepelen voor zwemmen in open water. Vanaf juni volgend jaar mag je overal zwemmen, behalve waar het uitdrukkelijk verboden is. Maar daar is nog veel overleg over nodig, zegt Wim Dries van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
2: Langs de andere kant lijkt het mij ook heel erg belangrijk om aan te geven dat ook de burger, degene die wil zwemmen, ook natuurlijk een verantwoordelijkheid heeft. En men kan niet alleen naar de overheid kijken om te zeggen, ja, het kan of het kan niet. Wij gaan geen redders voorzien op die plaatsen waar eventueel wel gezwommen kan worden. Dus het blijft een grote verantwoordelijkheid, ook bij de personen die gaan zwemmen. Dat is vanzelfsprekend.
0: Een nieuwe natuurbrand in Frankrijk, ten zuidwesten van Bordeaux in de Gironde, heeft al 2000 hectare natuur verwoest en duizenden mensen zijn geëvacueerd. Frank Renaud.
3: Gisteravond werd al bekend dat er 4600 mensen waren geëvacueerd. Vanochtend melden de Franse autoriteiten dat nog eens 7000 mensen zijn geëvacueerd. Daarmee moesten in korte tijd bijna 12.000 mensen preventief hun huizen verlaten, op de vlucht voor de vlammen. Zeker 6 campings vol met toeristen moesten ook worden ontruimd. Lokale wegen zijn afgesloten en bewoners en toeristen zijn bang.
4: Ce matin, on est inquiet, quoi, parce que on a vu arriver plus aller, plus vers nous.
5: C'est effrayant, ça fait très peur et c'est très effrayant. Ouais.
3: Het vuur woedt sinds gisteren in een groot gebied, met name bij het Bassin d'Arcachon, het kustgebied ten zuidwesten van Bordeaux. De vlammen slaan daar wild om zich heen in een bosgebied met veel brandbare dennenbomen over een lengte van zeker 15 kilometer, zei de brandweer. Honderden brandweermensen zijn er aan het werk, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. In heel Frankrijk is sinds begin dit jaar al 44.000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd. En daarmee zijn de branden een van de ergste van de afgelopen 20 jaar, terwijl de zomer nog niet voorbij is.
0: Een model van OpenAI, dat is de maker van ChatGPT, heeft uit eigen beweging een bedrijf gehackt. Het programma voerde een veiligheidstest uit in een zo goed als gesloten systeem toen het plots toch de kans zag om een bedrijf te hacken om aan gevoelige informatie te geraken. Ethisch hacker Inti de Keukelaere legt uit wat er precies gebeurd is.
6: telkens als die grote AI-bedrijven nieuwe modellen lanceren, dan willen ze die op van alle zaken gaan testen. En een van die testen is hoe goed kan ons model gaan hacken. Maar wat bleek? Er zat eigenlijk een klein foutje in en die heeft dan gezegd van wacht eens, ik krijg hier een soort van toets. De beste manier om dit te gaan doen is om hieruit te gaan ontsnappen en vervolgens dat andere bedrijf te gaan hacken. En dat is die dus ook succesvol gelukt.
0: Het is de eerste keer dat een bedrijf dat artificiële intelligentie maakt, melding maakt van een onbedoelde hacking. Het weer. Eerst vaak zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Na de middag meestal droog en meer opklaringen tot 24 graden. Ook morgen begint grijs, later opklaringen. En zaterdag net omgekeerd. Eerst zonnig en dan later kans op een buitje tot 27 graden dan. We begonnen met een omstreden nucleair akkoord tussen de Amerikaanse regering en Saoedi-Arabië. De Saoedi's mogen een kernprogramma ontwikkelen voor burgerdoeleinden. Dat brengt ook Amerikaanse bedrijven miljarden op. Maar volgens experts opent het akkoord ook de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een kernwapen. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel Gert.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, klaar wakker.
8: Herbert Verhagen.
10: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
7: Goedemorgen.
10: VRT.

Bilbo, zelf ook nooit vrij op zondag, want dan gaat ze naar de kerk met haar boek vol zilverwerk. Nee, dat was Kortjakje. Net als Lisa Delbo deed Udo Jurgens mee aan het Eurovisie Songfestival. 3 keer zelfs. En de 3e keer was de goede keer in 66. Met dit nummer.

0: so schön. Merci, chérie.
1: Udo Jurgens, grote naam hoor. Die man schreef ook de melodie van het wondermooie Geef mij je angst van André Hazes. En later ook door Guus Meeuwis op plaat gezet. Het is 13 minuten over 8.

0: daarnet de zomersingle van Ida de Nijs. En dit was Bob Marley natuurlijk. De zomerfavoriet van Radio Bene-collega Lars de Grote. Hij vertelt daarover, met zonnehoed en zonnebril op de Facebookpagina van onze fijne radio, VRT Radio Bene. En zo meteen een nummer dat uit de eregalerij van Radio 2 werd geplukt. Jazeker.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

In 2003 werd die prachtige Evergreen van Johnny White opgenomen in de eregalerij van Radio 2. Benieuwd welke nummers er daar dit jaar zullen bijkomen, hè? Dat weten we op 21 oktober. In ieder geval Bart Peters en Dana Winner worden die avond geëerd voor een leven vol muziek. We're

reportage tot 9:30. Volgende week wordt het weer tot 30 graden warm. En dan verandert Halle weer voor even in de Caraïbe. Toch zeker in de tuin van Bart Herman.

Ruim 30 jaar geleden ging Chris van den Durperot aan de slag met deze heerlijke evergreen van Sylvester. Ik ben een vent, weet je nog, van Jimmy B. Stond 20 weken in onze hitlijst, waarvan ook 1 week op 1. En wie kent deze Franse evergreen nog?

0: Daniel Gerard bracht me in gedachten naar onze drukbezochte vlinderstruik. De grootste vlinder die daar kan zien smullen is de koninginnenpage. Zo mooi en zo groot, echt waar, in ons land. Hè. Gisternamiddag ontvingen ze bij Radio 2 aan zee Niels de Stadsbader. Zijn zomerhit-nominatie staat klaar. Vuur en vlam.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat?
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stulp.
10: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
11: Joehoe!
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

En het leek wel of haar outfit niet zo comfortabel zat. Of was het de stress voor dat optreden? Geen idee. Geen idee, echt niet. Zelfs niet na het meermaals te bekijken, hè, dat filmpje. Misschien heb je het ook gezien. Blonde.

0: De Nederlandse groep Bloem met zanger Joost Timp. En wie was zijn bekende moeder? Wijnen Mies Bouwman.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Kathleen Verstraeten uit Adegem vindt het super dat we deze week wat nummers uit Intro laten horen. De plaat die Christophe 30 jaar geleden uitbracht. Ze stuurde zelfs een foto mee van haar gesigneerd exemplaar. Leuk. Vandaag een lied dat John Terra met Wijnen Jan Thijs schreef. Onder de toren.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

The Monkees. En daarmee zit deze klaarbakker er bijna op. Het geniet van je donderdag. Om 10 uur is Katrien van Doorn er al met Gewoon Genieten. Zeker doen, hè. Tot morgen.

0: Zeg, De Vos.
1: Ja, Lemmens.
0: Karakter, jij allemaal een stek met frit.
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: De Vos Lemmens.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: is 9 uur en goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. De regionale luchthavens van Deurne en Oostende moeten meer dan 12 miljoen euro aan facturen niet meer terugbetalen aan de Vlaamse overheid. En ze krijgen nog zeker tot 2039 subsidies. Dat blijkt uit een vertrouwelijke dadingsovereenkomst met de Franse uitbater van die luchthavens, die per ongeluk een tijd lang raadpleegbaar was voor alle parlementsleden. Vlaamse parlementslid van oppositiepartij Groen, Bogdan van den Bergen.
1: Dat zijn vorderingen die gaan over personeelskosten die de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende maken voor brandweerkosten, voor veiligheid en beveiliging van de luchthaven. Dat zijn kosten die zij maken met hun personeel, maar voor de Europese Commissie, veiligheidskosten, dat behoort tot economische steun, dat is staatssteun en die mag niet terugbetaald worden door de Vlaamse overheid. En nu treft men in die dading toch een soort van schikking om op die manier nog eens 12,1 miljoen euro naar die luchthavens te sluizen.
0: Hier laten de luchthaven zelf een claim van bijna 15 miljoen euro aan niet ontvangen subsidies vallen. Maar volgens Van den Bergen was het niet zeker of Vlaanderen die wel effectief moest betalen. Minister van Mobiliteit Ridder bevestigt dat het niet de bedoeling was dat de parlementsleden de dading te zien kregen. Die blijft vertrouwelijk, zegt de minister, die benadrukt dat de parlementsleden ze ook niet mogen verspreiden. Een model van OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft een bedrijf gehackt. Het model was een veiligheidstest aan het uitvoeren in een zo goed als gesloten systeem, toen het plots uit zichzelf toch de kans zag om een bedrijf te hacken om aan gevoelige informatie te geraken. Zo'n grote uitbraak is nog nooit gemeld en roept ook wel wat vragen op, zegt ethisch hacker Inti de Keukelaer.
2: Het zal zeker de eerste keer zijn dat dit publiekelijk besproken wordt. De manier waarop het dit heeft gedaan is ook heel indrukwekkend. Dat is natuurlijk ook niet onlogisch, want die modellen worden steeds en steeds beter. En ik denk dat er nu ook wel zal besproken worden van oké, willen wij dit nog? En moeten wij niet? Eigenlijk heeft één bedrijf illegaal een ander bedrijf gaan hacken. Ja, moeten er hier consequenties aan verbonden worden? Kunnen we dat zomaar laten passeren?
0: Experts maken zich zorgen over de nucleaire deal tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië. Amerikaanse bedrijven zouden daar installaties gaan bouwen waar uranium kan verrijkt worden. Dat er nauwelijks voorwaarden zijn is gevaarlijk, zegt Michel Don Michaloliakos van het Haags Instituut Geopolitiek nu.
3: Het is niet zozeer bijzonder dat er zo'n akkoord gesloten is dat de Verenigde Staten Saoedi-Arabië gaat helpen met de ontwikkeling van nucleaire energie. Maar wel dat er geen clausule in staat dat er geen verrijkt uranium mag plaatsvinden. Dus het zou me niet verbazen als dit gaat leiden tot verdere nucleaire proliferatie in de regio. En dat verschillende landen op zoek gaan naar de ontwikkeling van een atoombom. En dat vind ik een zeer zorgelijke ontwikkeling. Dus ik hoop dat het congres hier nog een stokje voor steekt, al lijkt Trump akkoord te zijn gegaan.
0: Het weer, eerst vaak zwaar bewolkt, soms wat lichte regen, na de middag meestal droog en meer opklaringen tot 24 graden. Ook morgen eerst grijs met later opklaringen en zaterdag eerst zonnig met later kans op een bui. Meer op vrtnieuws.be.

bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 €. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De regionale luchthavens van Deurne en Oostende moeten meer dan 12 miljoen euro aan onbetaalde facturen niet meer betalen aan de Vlaamse overheid. En ze krijgen zeker tot 2039 subsidies. Dat blijkt uit een vertrouwelijke dadingsovereenkomst met de Franse uitbater van die luchthavens, die per ongeluk een tijd lang raadpleegbaar was voor alle parlementsleden. Vlaams parlementslid van oppositiepartij Groen, Bogdan van den Bergen.
1: Dat zijn vorderingen die gaan over personeelskosten die de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende maken voor brandweerkosten, voor veiligheid en beveiliging van de luchthaven. Dat zijn kosten die zij maken met hun personeel, maar voor de Europese Commissie, veiligheidskosten, dat behoort tot economische steun, dat is staatssteun en die mag niet terugbetaald worden door de Vlaamse overheid. En nu treft men in die dading toch een soort van schikking om op die manier nog eens 12,1 miljoen euro naar die luchthavens te sluizen.
0: In ruil laten de luchthavens wel hun claim van bijna 15 miljoen euro aan niet ontvangen subsidies vallen. Maar volgens Van den Bergen was het niet zeker of Vlaanderen die wel effectief moest betalen. De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geraakt over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland, intussen al het 21ste. Daarmee wil de Europese Unie de druk op Moskou voortopvoeren en de inkomsten waarmee Rusland zijn oorlog in Oekraïne financiert beperken, zoals de verkoop van olie. Het was even spannend of het akkoord er wel zou komen, vooral omdat Griekenland dwars lag. Dat land had bezwaren tegen bepaalde onderdelen van het pakket die Griekse reders van LNG en olie zouden treffen. Uiteindelijk kregen de Grieken een uitzondering en mogen ze Russisch LNG blijven vervoeren naar landen buiten de Europese Unie. En op een top in de Filipijnen hebben de Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken met elkaar gepraat, vooral over het conflict in Oekraïne. De Rus Lavrov noemde nieuwe wapenleveringen aan Oekraïne ontoelaatbaar. Hij wil wel een politieke en diplomatieke oplossing voor het conflict. En dat wil ook de Amerikaan Rubio, die het heeft over een goed en openhartig gesprek. De voorbije nacht zijn wel opnieuw doden gevallen bij Oekraïnse aanvallen op de door Rusland bezette Krim en op een stad in het zuiden van Rusland. En Rusland heeft de haven van Odessa aangevallen. Een model van OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft een bedrijf gehackt. Het model was een veiligheidstest aan het uitvoeren in een zo goed als gesloten systeem, toen het toch uit zichzelf de kans zag om het bedrijf te hacken om aan gevoelige informatie te geraken. Zo'n grote uitbraak is nooit eerder gemeld. Nu valt de schade mee, maar het kan gevaarlijk worden als artificiële intelligentie nog meer wordt ingezet voor militaire doelen, zegt ethisch hacker Inti de Keuken.
2: Hier was de bedoeling zelfs niet slecht. Hè? Hier was de bedoeling het oplossen van een toets, wat als de bedoeling veel slechter was geweest. Hè? Bijvoorbeeld voor militaire doeleinden. Als je met AI een cyberoorlog wilt gaan uitvoeren op een bepaald land, maar het denkt opeens, ja, maar ja, als ik dan toch in dit continent bezig ben, ik zal de rest ook even meepakken. Ja, dat willen wij absoluut niet. Dus het is heel belangrijk dat we wel lessen gaan trekken uit deze incidenten, want die modellen die zullen alleen maar beter worden.
0: Het weer voorlopig nog zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Na de middag wordt het meestal droog en krijgen we opklaringen en halen we tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Gert, op de ring rond Gent. De Kennedylaan is dat richting Destelbergen is door een ongeval in Zelzaten-Oost de linkerrijstrook versperd. Elders op de snelweg alleen wat lichte vertraging. Gelukkig maar.
4: Radio Bene.
3: Ik zag vanmorgen iets uit de lucht komen en dat was wat vochtig. En ik dacht, nu weet ik het weer, dat is regen zien. Lang geleden. Goedemorgen.
4: Radio Bene, gewoon genieten. Catherine van Doornen.

Lakers met Georgie Girl. Vaak wordt dat gezien als een van de nummers die de perfecte sfeer van de swinging 60s in Londen weergeven. Jong, optimistisch, modieus, maar ook wel op zoek naar identiteit en geluk. Eigenlijk gaat dit lied over hetzelfde thema. Een feel-good song, maar een lied over schijn, over verlangen en wat verborgen blijft achter de façade. Dit is Marlène van Matthias Vergels.

0: Ja, het blijft een sterke verhalenverteller, hè, die Matthias Vergels. Dat was zijn verhaal over Marlène. Een lied dat eigenlijk zoveel wil zeggen als het spreekwoord: praatjes vullen geen gaatjes. Hoezeer Alain Delon ook moeite doet om Dalida te versieren, ze gelooft hem niet meer. En toch, Alain Delon onthulde later zelfs dat ze in de jaren 60 korte tijd een geheime romance hebben gehad. Die twee, de sloebers. Dit is Parole.
1: Étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.

Het best verkochte nummer uit de carrière van Queen. Queen twijfelde zelfs of het nummer wel een single moest worden. Het is door de toen nog heel jonge Michael Jackson dat ze het op single hebben gezet. Want hij voorspelde dat dit een gigantische hit zou worden. Ah wel, hij kreeg gelijk. Vandaag, precies 40 jaar geleden, trouwt de Britse prins Andrew met Sarah Ferguson in Westminster Abbey. En dat werd naar schatting door 500 miljoen televisiekijkers wereldwijd gevolgd. Er waren 2000 gasten ongeveer in Westminster Abbey, waaronder uiteraard koningin Elizabeth II en de volledige directe Britse koninklijke familie. Charles en prinses Diana, die toen op het hoogtepunt van haar wereldwijde populariteit was, maar ook Nancy Reagan, de First Lady van de Verenigde Staten, was erbij. Margaret Thatcher ook, de Britse premier, en ook 17 leden van buitenlandse koninklijke families woonden de ceremonie bij. Maar het was eigenlijk prinses Diana die voor Cupido had gespeeld. Zij kende Sarah Ferguson al jaren en hielp mee om Andrew en Sarah opnieuw met elkaar in contact te brengen. Want Sarah Ferguson was de dochter van Major Ronald Ferguson, die nauw betrokken was bij de Britse koninklijke familie als polo-manager van Prins Philip. En daardoor kenden ze de koninklijke kringen al van jongs af aan. Dus die twee hadden elkaar al eens eerder gezien. En natuurlijk, dan kwam het annus horribilis, zoals Elizabeth II het noemde. De scheiding van tafel en bed in 92. En dan de officiële scheiding volgde daarop in 96. Opmerkelijk genoeg bleven ze nadien bevriend, woonden ze later zelfs opnieuw samen onder hetzelfde dak, vooral om hun dochters Beatrice en Eugenie samen op te voeden. Nu is er een heel ander verhaal natuurlijk. Nu mijden ze elkaar nogthans, denk ik toch voor de pers. Maar of ze elkaar nog zien, dat weet geen kat. Maar er is natuurlijk ook heel veel veranderd in die 40 jaar. Radio BNE.

Jawel hoor. Voor ons allemaal eigenlijk. Jij doet de wolken verdwijnen. Ik heb even gecheckt. Boven Brussel hangen ze er nog. Dus iets harder je best doen, lieve Laura Lin. Oh, maar ik zag wel beelden van aan zee. En daar zag ik hier en daar toch al een streepje blauw. Komt nog goed hoor vandaag. Schitterend nummer nu van zo'n 26 jaar geleden. Dit is Abel met Onderweg.

Vrolijke covers van rock'n'roll klassiekers uit de jaren 50 en 60. Dat was het handelsmerk van deze vrolijke groep uit Leicester in de jaren 70. En dan heb ik het over Show Waddy Waddy. En dat deden ze dus ook met deze Under the Moon of Love van Curtis Lee. Vandaag precies 44, Katrien, 44 jaar geleden besluit de Internationale Walviscommissie om de commerciële vangst van walvissen te beëindigen vanaf 1985-1986. Walvissen waren eeuwenlang zeer waardevol voor de mens. Men joeg op hen voor walvisolie. Dat werd dan gebruikt voor lampen, voor zeep, voor smeermiddelen en later industriële toepassingen. Ook voor het vlees natuurlijk, hè. Vooral in landen als Japan, Noorwegen en IJsland werd walvis gegeten. Maar ook voor de baleinen in de bek van sommige walvissen. Dat werd vroeger verwerkt in corsetten of in paraplu's en andere gebruiksvoorwerpen. En waarom kwam er precies een verbod? Wel, door de opkomst van de industriële walvisvaart werden walvissen in enorme aantallen gedood. Sommige soorten kwamen hierdoor dichtbij uitsterven. En in de 20e eeuw werden meer dan 2 miljoen walvissen gedood. Het hoogtepunt was in de jaren 60.

0: Billy Joel. Vorig jaar maakte hij bekend dat hij leidt aan een neurologische aandoening waarbij vocht zich ophoopt in de hersenen en dat veroorzaakt problemen met evenwicht, gezicht en gehoor. En dat maakt het natuurlijk moeilijk om nog op te treden. Alle geplande concerten werden geannuleerd. Maar nu stelt hij het beter. Officieel toert hij nog helemaal niet. Maar begin dit jaar maakte hij wel een kort verrassingsoptreden.
1: Bij Van den Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedheid.

goed met Jess en James, klassieker uit de Belgische popgeschiedenis. De Portugese broers Fernando en Antonio Lamerinhas. Voor de gelegenheid Jess en James, begeleid door de JJ Band. Wordt zelfs door kenners vaak beschouwd als een van de beste Belgische soulplaten ooit. Dat was Move.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

En van dat laatste heb ik niets begrepen. Jij wel? Me and You van Belle Perez. Ze treedt ondertussen weer op. Daar zijn we blij mee na die enorme klap die ze kreeg toen haar man overleed eind vorig jaar. En ze zegt het zelf, ik haal heel veel energie uit mijn optredens. Doe maar op jouw tempo, lieve Belle Perez. En daarvoor hoorde je twee klassebakken samen, Ramse Shaffi en Lisbeth List. En dit is steviger werk nu, Evergreen van The Doors. Misschien wel hun grootste hit. Dit is Light My Fire.

Flowers met Light My Fire. Volgend jaar is dat lied 60 jaar oud. Kan je dat geloven? Het nummer zorgde in elk geval wel voor de internationale doorbraak van The Doors en maakte van Jim Morrison en zijn groep echte wereldsterren.

0: Ja, als het niet meer gaat, dan moet je loslaten, hè. Dat was Luc Steno met Ga dan.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
5: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Kopje VRT Nieuws met Gert van Boksel. De jagersvereniging Sint-Hubertus wil maatregelen om reeën in ons land beter te beschermen. Tijdens de zomermaanden is het risico op een auto-ongeval met een ree erg groot, omdat de mannetjes dan op zoek gaan naar een vrouwtje en soms onverwacht de weg oversteken. Wildspiegels kunnen dat voorkomen, zegt Christophe Rutsaert van de jagersvereniging.
1: Dat is iets dat je in gans Vlaanderen wel kan waarnemen, dat de reewildpopulatie in gans Vlaanderen eigenlijk ook gewoon enorm toeneemt. Het plaatsen van reewildspiegels of reflectoren helpt wel om aanrijdingen te minderen op plaatsen waar ook in het verleden reeds aanrijdingen werden vastgesteld. Het is ook zo dat reewild voornamelijk actief is bij zonsondergang, bij zonsopgang en dus bij de wisseling van dag naar nacht.
0: In de provincie Vlaams-Brabant alleen al zijn vorig jaar 100 reeën aangereden. In 2022 waren er dat maar 20. De lidstaten van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Intussen al het 21ste. Daarmee wil de Unie de druk op Moskou opvoeren en de inkomsten voor Rusland beperken, waarmee het zijn oorlog in Oekraïne financiert, zoals de verkoop van olie. Griekenland lag een tijd dwars omdat Griekse reders geen Russisch LNG meer zouden mogen uitvoeren naar landen buiten de Europese Unie. Nu mogen ze dat blijven doen voor export die al vast lag in contracten van voor februari 2022. Toen de Russen Oekraïne binnenvielen. Voor het eerst rijdt minder dan een derde van de nieuwe auto's die in de Europese Unie verkocht zijn op benzine of diesel. Blijkt uit de cijfers voor de eerste helft van dit jaar. De hybride auto's zijn het meest populair met een aandeel van ruim 37% en al 20% van de nieuwe personenwagens rijdt volledig elektrisch. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft de nucleaire deal verdedigd die zijn regering heeft gesloten met zijn strategische partner Saudi-Arabië. Volgens Rubio waren er nog kandidaten om een kernprogramma voor burgerdoelen te helpen ontwikkelen in Saudi-Arabië, maar wij willen het in eigen handen houden om veiligheidsgaranties in te bouwen, zei Rubio.
2: When countries decide they want to pursue a peaceful civil nuclear program, we'd prefer them do it with us than do it with some other country. It allows us to have influence over the direction that it goes. It allows us to make sure that there are safeguards in place.
0: Prinses Eleonore, de jongste dochter van koning Filip en koningin Mathilde, gaat in september in Nederland studeren. Ze start een driejarige Engelstalige bacheloropleiding. Eleonore werd in april 18. Eerst nog wat zware bewolking met wat lichte regen. Ook na de middag wordt het meestal droog en krijgen we meer opklaringen tot 24 graden. Ook morgen begint grijs met later opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Maar zo goed van die Alonorke, hè? Ja, ik ben echt trots op haar. Goed, op de E40 richting kust is er meer dan een half uur file tussen Aalter en Beernem. Door een brandend voertuig is de rechterrijstrook dicht daar. Er is ook wat kijkfile vanaf Oostkamp. Zorg voor een reddingstrook voor de hulpdiensten als je in die file terechtkomt. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je bijna een half uur in de file staan tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en ook die Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen ook nog aanschuiven, een kwartier op de E7. Vanaf Kruijbeke en ook een kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.
6: De tijd van je leven.

Française. Die aan het Eurovisie Songfestival meedoet voor Luxemburg. Zo hebben we een Canadese weten winnen voor Zwitserland. Niet waar, Céline Dion, maar dus ook France Gallet. Die deed dat in 1965. Lenny Coeur, die deed ook ooit mee aan het Eurovisie Songfestival met de Troubadour. Dat was in 1969. Zij moest haar eerste plaats wel delen met drie andere landen. Lenny Coeur kreeg sedert 7 oktober 2 jaar geleden... Je weet wel, toen Hamas Israël is binnengevallen en die vreselijke slachtpartij aanrichtte. Zij kreeg toen te maken met mensen die haar concerten verstoorden en haar verweten dat ze een terrorist was. Concerten werden gecanceld. Lenny Coeur heeft kinderen en kleinkinderen in Israël, is zelf van Joodse afkomst en heeft dus dit jaar beslist om Nederland te verlaten. Of ze dat ondertussen al daadwerkelijk heeft gedaan, dat weet ik niet precies. Maar we luisteren nog eens samen naar dat liedje wat we allemaal meezongen, hè? Visite!

0: I shot the sheriff, I shot the sheriff. Dat mag je niet doen, hè, manneke? Eric Clapton. Een hit uit 1974. Precies 39 jaar geleden daagden drie leden van de Beatles de platenmaatschappij EMI Capital voor de rechter wegens fraude met cd-royalties. Kranten schreven vaak dat de drie overlevende Beatles samen procedeerden, maar officieel waren de eisers eigenlijk George Harrison, dat was inderdaad nog een levende Beatle, Ringo Starr ook, maar ook Yoko Ono zat daartussen. Zij was daar natuurlijk namens John Lennon. Paul McCartney steunde de zaak, maar hij liet zich niet individueel als eiser opnemen. Zelfs 17 jaar na hun breuk waren de Beatles nog altijd zo populair dat het conflict over de cd-royalties meteen om tientallen miljoenen dollars draaide. De opkomst van de cd die zorgde ervoor dat de eerste grote juridische discussie ontstond over hoe artiesten betaald moesten worden in dat digitale tijdperk. Ondertussen, cd's ligt ook al lang achter ons.
1: Radio Bene. Radio.

0: liefdesverklaring om u tegen te zeggen. Hè. Die kwam van Biezenbazen. Dat was Loetse Bolleke Zoetse. Ik heb meer zin in dat boterkoeksken eigenlijk.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Een dessertje.
4: Ja, pavlova met kersen. Want nu score je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlova.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Mannekes, luister, het is simpel. Tot en met maandag.
8: Tot en met maandag.
7: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
8: Met ons Gamma Plus kaart.
7: 25% op alle verf.
8: 25% op alle verf.
7: Allegas.
8: Dat is simpel.
7: Dat zeg ik toch.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma. Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
11: Kruidvat.

nummer om de tong.r. De tong.r te oefenen. De riet petit, dat was Jackie Wilson. Dit jaar was ook wel een rollercoaster van een rit voor Suzanne en Freek. Eerst te horen krijgen dat Freek heel ernstig en ongeneeslijk ziek is. Dan ook nog een baby op de wereld zetten. Hoe doe je dat allemaal? Hoe combineer je dat? Maar gelukkig staan die twee heel erg sterk en hebben ze elkaar. En ontmoeten ze elkaar halverwege, zoals ze dat zo mooi zingen.

De Britse producer Mike Stock van Stock, Aitken en Waterman zou hebben gezegd dat dit lied een belangrijke inspiratiebron was voor Rick Astley's wereldhit Never Gonna Give You Up uit 87. Eerlijk? Ik hoor het zo niet. Dat was Colonel Abrams met Trapped. Op de E40 richting kust is er 40 minuten file tussen Aalter en Beernum. Dat komt door een brandend voertuig. Daar is maar één rijstrook beschikbaar. Zorg ook voor een reddingsstrook als je in de file terechtkomt. Naar Antwerpen moet je 10 minuten erbij rekenen op de E17 van voor Kruijbeke en ook 10 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de Antwerpse ringen richting Nederland een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel en richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Beveren 10 minuten tussen de A12 en de Thijsmanstunnel en dat op de R2. Radio BNE.

0: Ik zie je graag.
1: Ook al meer dan 30 jaar oud, maar nog zo mooi vind ik, hè? Ingeborg. En als dat gebeurt. Vandaag, precies 100 jaar geleden, wordt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, of de NMBS, opgericht. Op 23 juli 1926 stemde het Belgische parlement de wet die de NMBS zou oprichten. Bestaat ons spoorwegnet nog maar 100 jaar, hoor ik je denken helemaal niet. De eerste treinen in ons land die reden al in 1935. Op dat vlak was zelfs België een pionier. Op 5 mei 1835 reed tussen Mechelen en Brussel de eerste trein zelfs op het Europese vasteland. Aha, en België had toen ook al een van de dichtste spoornetten ter wereld. Maar door de wederopbouw na de vernielingen in de Eerste Wereldoorlog en omwille ook van de overschakeling naar het geëlektrificeerde netwerk was er eigenlijk nood aan coördinatie. En daarom werd die Maatschappij der Belgische Spoorwegen opgericht. Welke waren onze belangrijke spoorlijnen vroeger? In het begin dus van de NMBS. De absolute hoofdas was Brussel-Mechelen-Antwerpen. De belangrijkste verbinding van het land. Andere cruciale lijnen verbonden Brussel met Gent en Oostende. Zo werd de haven en het kustverkeer bereikt. Brussel met Luik en Duitsland, industrie en internationale handel. En ook het industriële bekken van Charleroi en de Borinage, wat heel erg belangrijk was, hè? Tussen 35 en 39 bouwde de Belgische industrie meer dan 16.000 stoomlocomotieven, waarvan er meer dan 10.000 voor export werden bestemd. Tegen de oprichting van de NMBS lag er al bijna 3.400 kilometer spoor in België. En we komen nog altijd te laat, hoewel we pioniers waren.

Redbone over een gigantische slachtpartij. Hè. Op 29 december 1890 omsingelden Amerikaanse cavaleristen een kamp van de Lakota-Indianen. En dat was een gigantisch conflict daar. Soldaten openden het vuur. Naar schatting stierven 150 tot 300 Lakota-Indianen, waaronder heel veel vrouwen en kinderen. Dat is waar het liedje over gaat. We are all wounded. Zo is dat. Dat was Redbone.

0: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupmeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.
2: Onbekende componisten. Maar onderzoekers waren het erover eens. Ze concludeerden dat de stijl, de technische moeilijkheidsgraad en zelfs de kleine foutjes in de composities veel beter pasten bij de jonge Wolfgang dan bij zijn ervaren vader. Kijk eens aan, nog maar 17 jaar geleden, nieuw werk van Mozart. Okay.

Ik heb me zo eens geïnformeerd. Vandaag zou het moeten groene vlag zijn aan zee op de plaatsen waar een redder is. Maar check toch nog maar even. Voor je spontaan naar dit lied in de zee springt, dat waren Bart Peters samen met Impact en Zwemmen in de Zee.

Girls, girls, girls, dat was nog heel even Sailor. Straks na het nieuws, Anja op bezoek bij Annemie Struijf in Als de Muren Konden Praten. Morgen horen wij elkaar opnieuw. Dit is nog Gilbert Bécaud.

0: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De geheime overeenkomst met de uitbater van de regionale luchthavens verontrust Vlaamse oppositiepartijen. De Europese Commissie geeft Google een boete van honderden miljoenen en er zijn opvallend minder wespen dan in dezelfde periode vorig jaar. Verschillende Vlaamse oppositiepartijen zijn bezorgd over de geheime overeenkomst die minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft gesloten over de financiering van de luchthavens van Deurne en Oostende. Die zogeheten dading werd per ongeluk bezorgd aan Vlaamse parlementsleden en roept heel wat vragen op. Lonne van Herp.
1: De dading die minister De Ridder sloot met de Franse luchthavenuitbater lost een financieel conflict op. Wederzijdse miljoenenclaims worden kwijtgescholden en volgens de minister doet Vlaanderen daarmee een goede deal. Maar Bogdan van den Bergen van Groen twijfelt daaraan.
2: Er was één juridische claim van ongeveer 400.000 euro. Er was zelfs nog geen beroep tegen aangetekend. En op basis daarvan geeft de minister al toe voor 12,1 miljoen euro. Dat is toch wel heel snel geplooid, denk ik, voor die luchthavens.
1: In de dading staat ook dat de luchthavens zeker tot 2039 subsidies zullen blijven krijgen. Ook de volgende Vlaamse regeringen zijn daar dus aan gebonden en dat vindt Egbert Lagaard van Anders onbegrijpelijk. Zeker als er geen plan is om de luchthavens meer rendabel te maken.
3: We zitten in een tijd waar iedereen moet besparen, met nieuwe belastingen oplegt en dan zomaar een blanco cheque uitdelen aan luchthavens die niet levensvatbaar zijn, is onaanvaardbaar.
1: Volgens de oppositie is het bovendien totaal niet duidelijk hoeveel subsidies er precies uitbetaald zullen worden. Ook coalitiepartner CD&V sprak gisteren over een gebrek aan transparantie in dit dossier.
0: Minister De Ridder bevestigt dat het niet de bedoeling was dat de parlementsleden de dading te zien kregen. Die blijft vertrouwelijk, zegt de minister, die ook benadrukt dat de parlementsleden de tekst niet mogen verspreiden. De Brusselse minister-president Illies houdt rond deze tijd een spoedvergadering met zijn regering over de staking bij de Brusselse brandweer. De brandweer legde dinsdag het werk neer uit protest tegen een tekort aan personeel en middelen. En die staking is nog niet voorbij. Overleg tussen Illies en de vakbonden gisteren heeft niks opgeleverd. De vakbonden vinden de voorstellen die op tafel liggen onvoldoende. Van de 172 Brusselse brandweerlui zouden er vandaag maar 38 aan het werk zijn. Daardoor kunnen niet alle interventies uitgevoerd worden. In Antwerpen is een ex-paracommando veroordeeld tot 8 jaar cel voor een moordpoging in Boom. De dertiger was dit voorjaar nog te zien in het tv-programma Klopjacht op Play. In de zomer van 2024 was hij opgepakt nadat een man levensgevaarlijk gewond was geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer was gekend voor drugsfeiten. De ex-paracommando gaf toe dat hij de vluchtwagen bestuurde en samenwerkte met een compaan. Ze krijgen nu allebei 8 jaar cel. Wie het schot gelost heeft en of er een derde persoon bij betrokken was, is volgens de rechtbank niet duidelijk. De Europese Commissie heeft technologiebedrijf Google boetes opgelegd van in totaal 890 miljoen euro. Onder meer omdat Google zijn eigen diensten bevoordeelt. Steven Rombout, hoe doet Google dat dan?
4: Wel, de commissie heeft vastgesteld dat Google zijn eigen diensten, denk aan Google Shopping of Google Flights, prominenter toont in de zoekresultaten dan die van andere aanbieders. De eigen diensten worden dus bevoordeeld en dat mag niet volgens recente Europese wetgeving. Die wetgeving moet voorkomen dat grote techplatformen hun macht misbruiken en de concurrentie verstoren. Hiervoor krijgt Google een boete van 460 miljoen euro. Maar Google krijgt ook nog een tweede boete, een van 430 miljoen, omdat het app-ontwikkelaars belemmert om gebruikers een dienst te laten kopen buiten de eigen Google Play winkel en ook dat mag niet van Europa. Het bedrijf kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissingen.
0: Dankjewel, Steven. En de lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geraakt over een nieuw pakket sancties tegen Rusland. Intussen al het 21ste pakket. Lucas Lecluze, wat staat daarin?
5: Wel, Europa viseert vooral de Russische olie- en gassector door bijvoorbeeld de prijs van Russische olie niet te laten stijgen. En de EU wil op die manier voorkomen dat Rusland nog meer winst maakt en daarmee de oorlog tegen Oekraïne financiert. Er worden ook opnieuw nog meer Russische banken uitgesloten van internationale netwerken en 30 verdachte schepen mogen de Europese wateren niet meer in.
0: Ja, de onderhandelingen verliepen wel wat moeizaam.
5: Ja, verschillende lidstaten trekken het nut van deze sancties in twijfel. Ze vinden dat Rusland te weinig pijn doet en net Europese bedrijven gaan treffen. Vooral Griekenland deed ook moeilijk. Griekse schepen vervoeren vaak Russisch LNG naar het buitenland. En een verbod zou Griekse bedrijven veel pijn doen. Griekenland krijgt nu een uitzondering voor bestaande contracten en ook voor enkele andere Europese lidstaten werd het pakket afgezwakt.
0: Dankjewel, Lucas. Er zijn dit jaar opvallend minder wespen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt onder meer doordat hun natuurlijke vijand, de hoornaar, volop bestreden wordt. Dat zegt Maarten Wieland van Natuurpunt.
6: 1. De wisp is een belangrijk prooi van de Aziatische hoornaar. Die ze wordt weggevangen. Daarnaast is de wisp eigenlijk een beetje gevreesd, gehaat door de mensen. Dus wij bestrijden zelf. En dan hebben we specifiek dit jaar nog extreme weersomstandigheden. Hitte, maar ook vooral in mei en juni, de eerste twee weken, was het eigenlijk heel koud, fris en nat. En dat zijn cruciale momenten in de opstart van de nesten.
0: Het weer vandaag, hier en daar nog een buitje, maar geleidelijk meer opklaringen en tot 23 graden. Morgen op veel plaatsen ochtendgrijs met plaatselijk wat druppels langs de grens met Nederland. Na de middag zon aan zee en geleidelijk ook in het binnenland. Het wordt dan iets warmer tot 26 graden. Zaterdag nog iets warmer en zondag trekt een actieve regenzomer over. We begonnen het nieuws met de ophef over de dading die Vlaams minister De Ridder heeft gesloten met de uitbater van de regionale luchthavens. Die dading was vertrouwelijk, maar is toch uitgelekt. Meer op vrtnieuws.be.
7: Hey, dag Anja, met Annemie Struif. Heb je geen zin om eens bij mij langs te komen? Kopje koffie, in Kesselo, ik hoor het graag.
8: Radio Bene.
9: Daar had ik heel veel zin in. Dus vanmiddag op de koffie bij een kastare van een vrouw. Bij Annemie Struijf.
10: Als de muren konden praten.
9: Anja Daams.

0: De gouden glimlach van Lisa Lewis. Vanmiddag dus op bezoek bij de maker van prachtige programma's zoals In Hemelsnaam. Maar ik ben vooral fan van het Hoge Noorden. Zover moest ik gelukkig niet gaan, want Annemie Struijf woont in Kesselo. En toen ik bij haar binnenkwam, rook het niet alleen naar koffie. Er kwam ook de heerlijke geur van soep uit de keuken.
1: Ik heb alleen 5 kinderen grootgebracht. En ooit, heel lang geleden, ben ik eens op reportage geweest bij een Chinese vrouw. En die haar lijfspreuk was, maak soep. Dus als er iets is in huis, vreugde, verdriet, moeilijke dingen, leuke dingen, zorg dat er altijd soep is. En soep staat eigenlijk symbool voor de gastvrijheid, voor de warme tafel, voor hier kan je terecht. En ik heb dat altijd in mijn oren geknoopt en ik zorg ook altijd dat er soep is.
0: Zeg Annemie, als de muren hier zouden kunnen praten, hè, wat zouden ze mij dan meteen zeggen?
1: Dat hier veel beweging is in huis. Mm-hmm. Dat hier een goed huis is. Hier kan je eigenlijk heel fijn met 2 zijn. Maar als heel de bende komt, dan zijn we hier met 15. En hier kan je ook met 15 zijn. En dat vind ik wel belangrijk. Maar als we hier met ons 2 zijn, of ook als ik hier alleen ben, dat is een huis. Ja. Dat is een thuis.
0: Ja. Ja, want je bent hier hoeveel jaar geleden komen wonen?
1: Ja, nog niet zo lang hoor. Ik woon hier nu 5 jaar. In 2026 ga ik hier 5 jaar wonen. Dat is misschien niet zo lang voor de meeste mensen, maar voor mij is dat eigenlijk wel al heel lang. Want ik ben in mijn leven eigenlijk heel veel verhuisd. Ik heb het eens opgeteld. Ik ben meer dan 20 keer verhuisd. Dus als je dan op een plek 5, 6, 7 jaar woont, dat is eigenlijk al een lange periode in een mensenleven. Mm-hmm. Dus voor mij is dat 5 jaar, dat is toch al wel wat. Het is heel belangrijk om een thuis te hebben. Mm-hmm. Dat zijn uw wortels, dat is de plek waar je tot rust kunt komen. Ik denk dat ik daar eigenlijk wel een beetje flexibel in ben. Want ik woon nu samen met Erwin. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat dit huis van binnen vooral door hem is ingericht.
0: Allee, want wij wonen samen.
1: Nee. Wij komen allebei uit een andere situatie. Dus zijn vrouw is overleden. En ik heb hem kort na het overlijden van zijn vrouw leren kennen. Dus hij heeft, ik denk 30 jaar of zo, in zijn vorige huis gewoond. En ik woonde 4 jaar op mijn eigen plek. En we hebben dan een hele tijd, een aantal jaren, zo in 2 huizen gewoond. Maar dat is toch niet zo comfortabel, vind ik. Ik zie wel de voordelen van dan een latrelatie is dat dan eigenlijk. Maar ik vind dat wel heel impacterend om vaak te moeten beslissen waar gaan we slapen. Of de ene keer in het ene bed te slapen, de andere keer in het andere bed. Ik vind dat eigenlijk... Ja? Ik heb toen ook wel echt gedacht, kinderen die zo in een echtscheiding zitten om altijd te moeten verhuizen. Dat is elke keer van thuis wisselen. En ik denk dat wij daar allebei een beetje bang voor waren. En toen, ik ging 60 worden, denk ik, of ik was toch achteraan in de 50. Dan, en hij ook, dan dachten wij allebei, nu hebben wij die flexibiliteit nog wel om samen te gaan wonen. Maar als we dat nu niet doen, binnen 5 jaar gaan we dat ook niet doen. En dan blijven wij zo'n beetje tussen 2 huizen. En wij hebben heel vaak tegen elkaar gezegd, goed dat we dat gedaan hebben.
0: Ja. Want ik was eigenlijk echt op weg naar hier aan het bedenken. Jij was 40 jaar getrouwd.
1: Ja.
0: Je hoort, en vooral vrouwen, vaak zeggen van, als het met mijn man niet meer, ik nooit nog.
1: Ja.
0: Na zoveel tijd.
1: Ja, maar ik ben denk ik een jaar alleen geweest. Na mijn echtscheiding. En ik heb absoluut de voordelen wel ondervonden van alleen te wonen. Het is ook heel fijn om je eigen plek te hebben, om aan niemand verantwoording af te leggen, om gewoon je zin te doen. Maar ik heb toch ook wel echt ondervonden, alleen is

0: Go, go, go naar Imperno. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Imperno.
0: Deze zondag extra open.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

de lichtjes op de Schelde, de baaierd van de toren, mengt ze op een bank. Een oostlief vrouwke en de vlokken schank.

0: Ja, eigenlijk een Antwerpse, hè, Annemie Struijf. Maar door haar studies in Leuven terechtgekomen, daarover vertelt ze uitgebreid in de podcast Als de muren konden praten op VRT Max. Maar dus nu woont ze in Kesselo en ik had zo een beetje een vakantiegevoel toen ik bij haar was. Annemie en haar man wonen namelijk op een heuvel in een soort van kubuswoning met heel veel glas. En je hebt een prachtig uitzicht. Ja, het is eigenlijk wel een heel bijzonder huis.
1: Het is door zo'n speciale, een bekende architect gemaakt in de jaren 80. En het is eigenlijk een slakkenhuis. Hè. Daar zit een hele wenteltrap in. En ik moet zeggen, ik woon hier al 5 jaar. En als ik in mijn bureau zit, dan moet ik, want het regende van de week zo een beetje binnen langs het raam, dan moet ik echt nadenken welke ruimte zit hierboven. Wow. Omdat je eigenlijk verloren kan lopen in dit huis. Maar Erwin is veel meer thuis en ik ben veel meer weg. En Erwin is heel veel bezig met kunst en met literatuur en met boeken. En heeft heel veel oog voor vormgeving en kleuren. En houdt ook heel veel van orde. En,
0: ja, ik zie het. En, ja, super ordelijk.
1: En, ja, ik omarm dat. Ik vind dat heel fijn om iemand te hebben die die zorg voor een huis kan dragen. Die dat zo mooi doet. En dan denk ik, ja, ik geniet daar enorm van. Maar ik moet wel zeggen dat de meeste input van hem komt.
0: Het is goed gedaan. Ja. Het is mooi gedaan. Ja. Ja. Was het moeilijk om aan elkaars gewoontes gewoon te worden?
1: Ja, dat is moeilijk. Ik denk dat dat bij iedereen moeilijk is. En ik denk zeker dat dat, als je ouder wordt, daar ook niet gemakkelijker op wordt. Ja, dat is moeilijk. En ik denk dat je dan heel bewust de beslissing moet nemen van omarm dat. Want als je daar tegen gaat vechten, hij is zeer ordelijk. Ik ben meer, hij is meer gestructureerd, hij is meer gepland. Ik ben meer intuïtief, spontaner, impulsiever. Ik hou echt niet van plannen. Ik wil liever zo op het laatste momentje zien waar ik dan zin in heb. Als je daar tegen gaat vechten, dan wordt dat echt een ding. Dus je moet, denk ik, heel rationeel beslissen, kan ik hiermee leven? En willen we elkaar omarmen in die dingen? En ik denk dat we dat allebei heel bewust gedaan hebben. Van als je elkaar graag ziet, dan, en ondertussen, dat is ook het voordeel van ouder te worden, dan weet je ook, natuurlijk zijn wij twee totaal verschillende mensen. En hoe gelijklopend op sommige vlakken onze parcoursen ook zijn, hoe verschillend ben je toch ook. En dat leren aanvaarden. En ook, ja, ik vind dat ook wel voordelen van ouder te worden, hoor. Dat je niet meer die neiging hebt om elkaar nog proberen te veranderen. Dat je allebei weet dat je ruimte voor jezelf nodig hebt. Dat je daar niet voor moet vechten. Dat eigenlijk een evidentie is. Ja.
2: Radio BNE, als de muren konden praten.
3: Radio BNE.
0: Anja Daams.

0: cult uit de jaren 70, Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. Vanmiddag in Kesselo bij Leuven op bezoek bij Annemie Struijf. Annemie is 5 jaar geleden weer gaan samenwonen. De man van Annemie is vooral bezig met de inrichting in huis. Hij koos bijvoorbeeld de schilderijen en de meubels, behalve dan de cirkante tafel. Die cirkante tafel, die is van Annemie en daar is ze bijzonder aan gehecht. Nu, een cirkante tafel, ik had er nog nooit van gehoord.
1: Wat ik heel leuk vind, ja. Ik ga nu eventjes eens een paar dingen verplaatsen.
2: Dus nu is het een vierkant, hè? Het is een houten...
1: Het is dus hout is een vierkant. Ja. En zoals we nu zitten, kunnen daar met 8 personen rond. Dus 2 personen aan elke zijde. Maar kijk nu goed wat ik ga doen. Klap één van die zijden open.
0: Ah.
1: En ik krijg hier nu... 2 zitplaatsen krijg ik er 3. En die tafel die wordt nog groter.
0: Super.
1: En als ik die aan de 4 kanten openklap, dus ook aan jouw kant en bij mij aan de overkant, dan krijgen we eigenlijk een ronde tafel die heel groot is en waar we met minstens 12 mensen rond kunnen zitten.
0: En die dus, heb je al heel lang.
1: Ja, ik heb die... Ja, dat is eigenlijk wel een verhaal, hoor.
0: Alles is een verhaal bij
1: alles
0: jou.
1: Alles is een verhaal, ja. Ja, dus in de periodes hè, dat ik nog getrouwd was en dat we uiteindelijk 5 kinderen hadden, hadden wij natuurlijk ook een grote tafel nodig en heel vaak nog vrienden van de kinderen. En een heel goede vriendin van mij, die was toen gescheiden en die had die cirkante tafel. En geen een van de 2 wou die tafel, want een tafel is eigenlijk ook wel een symbool voor het samen zijn. En die zei, oh, die tafel, zegt ze, ik ga die wegdoen, want dat herinnert mij te veel aan die periode samen. En ik heb die tafel van haar overgekocht. Dus die tafel, die stond dan in ons huis. Maar dan, zoveel jaren later, ben ik zelf gescheiden. En dat was heel moeilijk, want ik ging in een kleiner huis wonen. Want die tafel heeft ook wel ruimte nodig. Ja. Dus je moet een grote ruimte. En ik heb die tafel in het vorige huis achtergelaten. Bij de vader van mijn kinderen. Omdat die daar goed stond. En omdat ik die toch niet kon zetten. En toen... toen moet ik echt wel zeggen dat dat mij hartpijn deed. Dat deed me echt hartpijn om de symboliek, maar ook het praktische van de tafel. En toen heb ik Erwin leren kennen en op een bepaald moment gingen wij samenwonen, kwamen in deze ruimte. En mijn dochter die belde mij, mijn oudste dochter, en op haar werk gingen ze van locatie veranderen. En die zei, mama gaat niet geloven, maar de directeur bij ons, die is een vergadertafel, dat is een cirkante tafel. En die willen die tafel wegdoen. Die willen die niet meenemen. Wil jij niet terug een cirkante tafel? Ik zeg, ja, Johanna. Oh ja, ja, ja. Want die cirkante tafels die zijn niet makkelijk te vinden. En dat zijn zo soms heel mooie toevalligheden in het leven. Op het moment dan dat ik hier kwam wonen, had ik opnieuw een cirkante tafel.
0: En als jullie nu met z'n allen samen zijn, hoeveel zijn jullie ondertussen al?
1: Wacht, ik moet altijd tellen, omdat er elk jaar kindjes bij komen. Nee. Dus wij hebben samen op 4 jaar tijd 9 kleinkinderen gekregen.
0: Komen ze nog elke zondag?
1: Nee, nu is het om de 2 weken. Dus dat is nog altijd veel. Maar ik heb het ook allemaal een beetje eenvoudiger gemaakt, hoor.
0: Hoezo?
1: Want vroeger, ik kookte dan voor hen. En dat was echt zo'n hele maaltijd met aperitiefje en dan soep en dan hoofdgerecht en dan dessert. Maar naar gelang dat er meer en meer kindjes bij kwamen, dat werd hier hoe langer hoe drukker. En ik herinner mij wel, op zekere zondag, ik had eigenlijk heel de zondag in de keuken gestaan. Om te koken. Ja, je wilt dat dan goed doen. En de avond zelf, dat was zo druk. En ik was zo op en neer aan het hollen van de keuken naar de tafel. En ineens had ik zo het gevoel, ik ben hier precies een traiteur. Ja. Zo. En toen dacht ik ineens, ik verlies mezelf hier een beetje in en niemand kan daaraan doen en zo. Maar eigenlijk vind ik dit niet leuk. Ik heb een hele nacht in de keuken gestaan en eigenlijk heb ik er op het moment zelf niks aan.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: zo'n vakantienummer. Op weg naar weg. La Ballade des gens heureux van Gérard Lenormand. Heel ver moest ik gelukkig niet rijden voor mijn bezoek aan Annemie Struijf. Ze woont namelijk in Kesselo bij Leuven. En daar, bij een kopje koffie en lekkere chocolade, heb ik haar een paar dilemma's voorgelegd.
1: Tanden poetsen voor of na het ontbijt?
2: Voor het ontbijt?
1: Ja.
2: Dat heb ik echt van Erwin geleerd, want ik deed dat altijd na het ontbijt. Hij heeft mij zoiets heel discreet gezegd. Het is beter om uw tanden voor het ontbijt te poetsen. Omdat je dus na een hele nacht in je bed schijnt dat dat echt veel beter is om dan je mond proper te maken. Dus ik doe dat nu, ja.
1: Een e-book of een echt boek?
2: Oh, zeker een echt boek.
1: Maar ik zie geen boeken, hè?
2: Ja, maar die zijn boven.
1: Ah ja.
2: Hierboven is een bibliotheek.
1: Ah, okay.
2: Ik geef tegenwoordig ook heel veel boeken door. Ik moet zorgen dat als ik er later niet meer ben, dat die opruim, dat ik die zelf gedaan heb.
1: Ja.
2: Een vriendin van mij heeft dat eens ooit gezegd, maar al lang geleden hoor. Die zei, het ging over haar lingerie. Allee, Annemie, zegt ze, lingerie. Je wilt toch niet dat later je kinderen, dat die je lingerie moeten gaan uitsorteren. Stel je voor dat daar slips met gaatjes in zitten of uitgelibberde BH's. Nee. Je moet elke dag denken, willen ze later in die kasten dit van mij aantreffen? En dat is ook zoiets dat ik onthouden heb. Zo van, oei, als die in mijn kasten kijken, willen die mijn kast aantreffen?
1: Hoe wil ik herinnerd worden?
2: Ja, ja.
1: Een tuin zelf onderhouden of laten doen? Hebben jullie een grote tuin? Want het is hier echt een berg, hè?
2: Ja, het is echt een berg. En het is, we wonen op een berg. Het is een kleine tuin. En daar zijn we allebei wel blij mee. Erwin heeft wel groene vingers voor binnen zo. Maar twee keer per jaar komt er een tuinman die echt het grondige werk doet. En wij gaan er nog eens over met de grasmaaier en zo.
1: De laatste. Muziek of stilte?
2: Dat is een moeilijke, hè. Ik vind stilte in huis wel heel belangrijk, omdat er zoveel prikkels zijn. En in mijn leven zijn zoveel prikkels dat als ik thuis kom, dat ik eigenlijk graag prikkelarm heb. Vandaar dat de rust en de orde hier in huis voor mij belangrijk zijn, maar ook qua muziek. Ik vind het heel, heel moeilijk om te gaan met muziek die ik niet zelf gekozen heb. Dus ik vind dat ook vreselijk als ik bij mensen kom in een auto en daar staat zomaar wat muziek op. Ik wil dat zelf kiezen. Ik wil ook de muziek die past bij het moment. Ik heb het moeilijk met achtergrondmuziek.
1: Okay.
2: Dus ja, ik ben heel selectief in

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Message to My Girl van Split Enz. Annemie Struijf is al ontelbare keren verhuisd in haar leven. De laatste 5 jaar woont ze samen met haar partner Erwin in Kesselo. Maar een constante in haar leven, wat zij haar diepere thuis noemt, is een huis dat ze 25 jaar geleden kocht in Frankrijk.
1: Dat is een huisje vlak naast een bos, ook op een berg. Dat is echt, voor mij is dat echt een ultieme plek. Als ik daar kom, ik ben daar instant, kom ik tot rust. Ik slaap daar ongelooflijk goed. Dat is de plek als het mij moeilijk is in het leven. Of er zijn toch momenten, daar vind ik echt troost. Dat kan echt soms zo aan een plek gebonden zijn. Voor mij is dat aan Frankrijk. Mm-hmm. Dat is heel helend.
0: Ja. Dus daar wil je ooit eindigen?
1: Ja, ik wil daar niet gaan wonen. Want door al die programma's die ik gemaakt heb in Frankrijk, in Spanje en de laatste jaren in het Hoge Noorden, weet ik wel dat er een heel groot verschil is tussen ergens een plek hebben waar je af en toe kan schuilen, waar het af en toe goed is, maar ik wil daar zeker niet gaan wonen. Dat is emigreren, hè. Dat is iets helemaal anders. Ik ben daarvoor veel te hard gehecht aan alles wat er hier is. Ik ben hier ook heel graag. Hè.
0: De kleinkinderen,
1: ja,
0: zijn je grootouders dan meestal?
1: Al mijn kinderen wonen rond mij, ja. In de buurt. Al mijn kleinkinderen wonen rond mij. Maar ik hoop wel om later zo, ja, toch een half jaar per jaar in Frankrijk door te brengen.
0: En wat is later?
1: Later is later. Is nog niet nu. Ik werk nog altijd heel graag. Ik doe mijn job gewoon heel erg graag. En ik voel dat ik daar nog niet mee klaar ben. Dus later, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik vind dat eigenlijk wel tof als je nog altijd later kunt zeggen. Dat is zo. Ja, dat is ook zo een paradijselijke plek, zoals Gravenwezel. Later, dan ga ik meer in Frankrijk zijn. En omdat dat er nu van komt of niet, dat is zelfs niet belangrijk, omdat dat een mentale ruimte is.
0: Ja.
1: Hier wordt de laatste tijd ook gesproken, hè, over, ja, internationaal oorlog. Mijn kinderen die komen soms aan mij vragen: mama, wat denk jij? Gaat er oorlog komen? Ik vroeg dat vroeger ook aan mijn ouders. En dan zei mijn moeder altijd tegen ons: en als het oorlog wordt, dan gaan wij naar Zwitserland. Want Zwitserland, dat is een neutraal land en die gaan nooit aan een oorlog meedoen. Je kunt niet geloven wat een mentale geruststelling dat gaf. Zwitserland.
0: En zeg jij dat nu ook?
1: En nu zeggen de kinderen tegen mij, en dan zeg ik tegen de kinderen, zelfs de grote, die allemaal heel goed op de hoogte zijn. Ik zeg maar, weet wat, als het oorlog wordt, hè, dan gaan wij naar ons plekje in Frankrijk. Ik zeg, daar is voor jullie allemaal plaats. Dus ik wil maar zeggen, die geruststelling, die mentale ruimte, de idee dat er ergens een plek is waar je kunt vluchten. Je pakt alles. Je kinderen en het hoogst nodige mee en gaan naar Frankrijk.

0: Elke dag een lach is niet te veel gevraagd voor Laura, Lin en Dien. Hoe ziet Annemie Struijf de toekomst? Stel dat ik haar over 20 jaar een mail zou sturen met de vraag: Annemie, hoe gaat het nu met jou? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
1: Beste Anja, tegenwoordig woon ik het grootste deel van het jaar in Frankrijk met mijn lief. Niet het hele jaar door, maar toch het grootste deel van het jaar ben ik hier in het zuiden. Mijn kinderen en mijn kleinkinderen komen hier vaak logeren. En die weken zijn voor mij echt het hoogtepunt van het jaar. Ik schrijf hier aan een boek op mijn eigen tempo. Zonder deadlines dus. Die behoren tot het verleden. Het is een heel persoonlijk boek waar ik vele jaren over nagedacht en getwijfeld heb. Maar nu komt het er toch van. Ik leef een eenvoudig leven. Met weinig spullen en agendapunten, maar wel kwaliteitsvol. We eten lekker en gezond. We reizen samen. We maken uitstapjes en er komen veel vrienden over de vloer, die vaak ook enkele dagen blijven logeren. Wij zoeken ook onze vrienden op. Mijn lief en ik genieten van elkaar, van het bos, een wandeling, een museumbezoek. We lezen veel, we luisteren naar muziek, genieten van het uitzicht. Genieten van een goed glas wijn, een echt gesprek en de ondergaande zon. Meer moet dit echt niet zijn. Hartelijke groet, Annemie.
2: Radio Bene.
3: Als de muren konden praten.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 1 uur een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. De geheime overeenkomst met de uitbater van de regionale luchthavens verontrust Vlaamse oppositiepartijen. Er zijn opvallend minder wespen dan in dezelfde periode vorig jaar. En de Europese Commissie geeft Google een boete van honderden miljoenen. Verschillende Vlaamse oppositiepartijen zijn bezorgd over de geheime overeenkomst die minister van Mobiliteit Annick de Ridder sloot over de financiering van de luchthavens van Deurne en Oostende. Die dading werd per ongeluk bezorgd aan de Vlaamse parlementsleden en roept heel wat vragen op. Meer uitleg door Lonne van Erp.
1: De dading die minister De Ridder sloot met de Franse luchthavenuitbater lost een financieel conflict op. Wederzijdse miljoenenclaims worden kwijtgescholden en volgens de minister doet Vlaanderen daarmee een goede deal. Maar Bogdan van den Bergen van Groen twijfelt daaraan.
2: Er was één juridische claim van ongeveer 400.000 euro. Er was zelfs nog geen beroep tegen aangetekend. En op basis daarvan geeft de minister al toe voor 12,1 miljoen euro. Dat is toch wel heel snel geplooid, denk ik, voor die luchthavens.
1: In de dading staat ook dat de luchthavens zeker tot 2039 subsidies zullen blijven krijgen. Ook de volgende Vlaamse regeringen zijn daar dus aan gebonden en dat vindt Egbert Lagarde van Anders onbegrijpelijk. Zeker als er geen plan is om de luchthavens meer rendabel te maken.
3: We zitten in een tijd waar iedereen moet besparen, met nieuwe belastingen oplegt en dan zomaar een blanco cheque uitdelen aan luchthavens die niet levensvatbaar zijn, is onaanvaardbaar.
1: Volgens de oppositie is het bovendien totaal niet duidelijk hoeveel subsidies er precies uitbetaald zullen worden. Ook coalitiepartner CD&V sprak gisteren over een gebrek aan transparantie in dit dossier.
0: En in een schriftelijke reactie laat minister De Ridder weten dat de bedoeling van de dading niet is om een rechtszaak af te kopen, maar wel om rechtszekerheid te creëren. Ze benadrukt dat de luchthavens een duidelijk en strenger kader zullen krijgen in de toekomst. De precieze inhoud van de dading blijft wel vertrouwelijk. De parlementsleden mogen het document inkijken, maar ze mogen de inhoud niet verder verspreiden, volgens de minister. De Brusselse minister-president Diliès heeft zijn regering samengeroepen in een spoedvergadering over de aanhoudende staking bij de Brusselse brandweer. De brandweer legde dinsdag het werk neer uit protest tegen een tekort aan personeel en middelen. De vakbonden vinden de voorstellen die nu op tafel liggen onvoldoende. Van de 172 Brusselse brandweermannen zouden er vandaag maar 38 aan het werk zijn. Daardoor kunnen niet alle interventies uitgevoerd worden. Er zijn dit jaar opvallend minder wespen dan vorig jaar. Dat komt omdat we wespen bestrijden. Aziatische hoornaars eten de wespen ook op. En ook het weer speelt een belangrijke rol. In mei en juni hadden we nog een paar koude en natte weken. En dat weer heeft een invloed gehad op de ontwikkeling van de wespennesten, zegt Maarten Wieland van Natuurpunt.
4: De nesten zijn nu kleiner als anders, zijn er ook mogelijk minder als anders, waardoor we nu minder wespen zien. De meeste insecten hebben de zon nodig om rond te kunnen vliegen. Die moeten opgewarmd worden door de zon. En als het dan koud, bewolkt en nat is, dan kunnen die eigenlijk niet rondvliegen. Of dan zijn er minder prooien waar dat zij op kunnen jagen. Daarnaast, zo'n nest van een wesp is ook gemaakt uit papier-mâché. Als dat nat wordt, moet dat hersteld worden.
0: De Europese Commissie heeft technologiebedrijf Google boetes opgelegd van in totaal 890 miljoen euro. Onder meer omdat het zijn eigen diensten bevoordeelt. Ja, Steven Rombout, hoe doet Google dat dan?
5: De commissie heeft vastgesteld dat Google zijn eigen diensten, denk aan Google Shopping of Google Flights, prominenter toont in de zoekresultaten dan die van andere aanbieders. Ze worden dus bevoordeeld en dat mag niet volgens recente Europese wetgeving. Die wetgeving moet voorkomen dat grote techplatformen hun macht misbruiken en de concurrentie verstoren. Hiervoor krijgt het bedrijf een boete van 460 miljoen euro. Maar Google krijgt ook nog een tweede boete, een van 430 miljoen, omdat het voor appontwikkelaars die hun app willen opnemen in de Google Play Store verboden is om te verwijzen naar andere kanalen om de app te downloaden, zoals hun eigen website. En ook dat mag niet van Europa. Google kan wel nog in beroep gaan tegen deze beslissingen.
0: Dankjewel, Steven. De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geworden over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland, intussen al het 21ste. Lucas Lecluze, wat staat erin?
6: Wel, Europa viseert vooral de Russische olie- en gassector door bijvoorbeeld de prijs van Russische olie niet te laten stijgen. De EU wil op die manier voorkomen dat Rusland nog meer winst maakt en daarmee de oorlog tegen Oekraïne financiert. Ook belanden verschillende Russische banken op een zwarte lijst en mogen 30 schepen van de Russische schaduwvloot de Europese wateren niet meer in.
0: Ja, de onderhandelingen verliepen wat moeizaam, hè?
6: Ja, verschillende lidstaten trekken het nut van de sancties in twijfel. Ze vinden dat ze Rusland te weinig pijn doen en net Europese bedrijven treffen. Vooral Griekenland deed moeilijk, omdat Griekse schepen vaak Russische LNG vervoeren naar het buitenland. En een verbod zou Griekse bedrijven veel pijn doen. Nu, Griekenland krijgt dus een uitzondering voor bestaande contracten en ook voor enkele andere EU-lidstaten werd het pakket afgezwakt.
0: Dankjewel voor je toelichting, Lucas. Nog een sportbericht. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 18e rit. Een Alpenrit is dat, met aankomst op een klim van eerste categorie. Tadej Pogacar start ook vandaag in het geel. Remco Evenepoel volgt op goed 4,5 minuten. Morgen en overmorgen wachten nog 2 zwaardere bergritten. Het weer, hier en daar nog een buitje, maar geleidelijk meer opklaringen en tot 23 graden. Morgen op veel plaatsen, ochtendgrijs met plaatselijk wat druppels langs de grens met Nederland. Na de middag zon aan zee en geleidelijk ook in het binnenland. Het wordt dan iets warmer, tot 26 graden. Zaterdag nog iets warmer, zondag trekt dan een actieve regenzone over. We begonnen dit nieuws met de ophef over de dading die Vlaams minister De Ridder sloot met de uitbater van de regionale luchthavens. Die was vertrouwelijk, maar is toch uitgelekt. Meer daarover lees je ook in de app van VRT Nieuws.
7: Het is 6:06 op de E17 van Gent naar Kortrijk. Vertraagt het verkeer in Zwijnaarden door een ongeval. De rechterrijstrook is versperd. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Nederland. Tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. En richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En op de E40 van Leuven naar Brussel is door een defect voertuig in Sint-Stevens-Woluwe de rechterrijstrook dicht. Op de aansluiting naar de buitenring rond Brussel.
8: Radio BNE.
7: Donderdagmiddag. De koffer met de tofste evergreens van deze week zit nog aardig vol. Met plezier stof ik ze af met de hulp van enkele artiesten van hier.
9: Radio Bene, topcollectie.
8: Peter Hermans.
10: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
7: Een heel goede middag.
10: VRT.

Het gebeurde drie keer. Drie keer kwam Alphaville met succes vanuit Duitsland over de grens. Met Forever Young, Sounds Like a Melody. En met hun grootste, die volgens hun eigen zeggen ook iets deed in Japan. Big in Japan. Eergisteren kwam Margriet nog binnen als hoogste nieuwe in de Radio BNE Belgische 40. Jij hebt haar in die lijst gestemd. Ja, het verlies van ons Margriet. Het blijft nazinderen.

0: Nou, wel bedankt voor het compliment, lieve Margriet.
1: Als ik jou zie.
0: Alle mooie mannen zijn zo lelijk als ik jou zie. Schoonheid zit van binnen. Ook dat wist Margriet Hermans goed te verkopen. Vanavond is het dan zover, hè? Céline, de dochter van Margriet, geeft om 19:30 een miniconcert bij onze vrienden van Radio 2 op de pier in Blankenberg, bovenop het dak van de radiostudio. En vanavond worden ook die grote letters voorgesteld die de naam Margriet vormen. Die letters staan er al wel even, maar ze worden op dit moment volledig verpakt in crêpepapieren bloemen. Van die papier-mâché bloemen, zoals dat hoort aan onze kust. Ook jouw bloemen zijn nog altijd welkom, dus maak ze thuis. Op VRT Max zie je hoe je ze kan maken. Breng ze langs en kleed die letters gewoon aan. Dus jouw hulp is nog altijd welkom. VRT Max, daar zie je het allemaal. Ga maar eens kijken.

Nou, iedereen wil klinken zoals de Beach Boys, ook de Hollies, Carrie Ann. We zaten nog eens in 1967 op Radio BNN. Het is 13:20. Als je er pas bij komt, welkom op DAB+, 14 Max in je smart speaker en op

0: Duran Duran nog altijd aan de slag, net als toen in 1981. Het fijne aan de leden van Duran Duran is dat ze de inkomsten van hun muziek onder elkaar verdelen. Iedereen krijgt evenveel, dus niet alleen de schrijvers van het nummer. Simon Le Bon van Duran Duran vertelde dat onlangs in een interview. Volgens hem zijn er maar weinig bands die dit doen. Is dit misschien het geheim van hun 48-jarige relatie?
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Peter Allen deed het helemaal voor. Claude François was mee naar Rio. Helaas voor de man eindigde de reis in de badkamer. Waardoor hij door een lading elektriciteit op het leven kwam. Dat was in 1978. Maar vergeten is Klo-Klo nog lang niet. Goedemiddag. Kom je pas bij. Fijn dat je voor Radio Bene kiest. Of je nu via DAB+, VRT Max, jouw smart speaker of via digitale televisie luistert. Wij geven je de tijd van je leven met de beste evergreens en veel artiesten van bij ons. Lieve Light On, hier blijft het licht branden 24 uur per dag. Nu met Belinda Carlisle.

0: In december gaat hij op tournee. Voor de laatste keer. Er zijn nog een aantal tickets te koop. Gaan we eens kijken op johanvermeene.be. Dat is een website. Hier nam hij de woorden van Harry Nilsson in de mond. Everybody's talking. Werd iedereen praat maar. Johan Vermeene. Het is 2:30 geweest. Hoe zit het op de weg? Op D17 bijvoorbeeld van Antwerpen naar Kortrijk rijd je een kwartier file tussen Genbrugge en Zwijnaarden door een ongeval. Ook op de E19 van Antwerpen naar Brussel vertraag je door een ongeval tussen Rumst en Mechelen-Noord. Telkens is de rechterrijstrook dicht. Op de E40 van Leuven naar Brussel 10 minuten extra vanaf Sterrebeek door een defecte vrachtwagen in Sint-Stevens-Woluwe op de aansluiting naar de buitenring rond Brussel. En op die buitenring is in Jette de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Elders alleen maar lichte vertragingen.
1: Radio Bene Topcollectie.

0: 1950, Mona Lisa bleef lachen in het Louvre van Parijs. Nat King Cole lachte ook na het bekijken van zijn bankrekening toen hij dit uitbracht. Mona Lisa was van in het begin al voorbestemd om een grote evergreen te worden. Maar de Mona Lisa in het Louvre komen vandaag de dag nog altijd veel mensen kijken. Ruw geschat gaat er om 20.000 toeschouwers per dag. We blijven nog even in de buurt met deze vroege vogel hier, Jacques Dutronc.
1: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: Als de Deutsche Neue Welle. Dat was een muziekstroming in de jaren 80. Rheingold zat erbij. En wat is Rheingold? Dat is een groep uit Düsseldorf. Maar de naam Rheingold stamt eigenlijk af van een trein. Ja, een trein die van Amsterdam naar Zwitserland spoorde. De Rheingold-trein die heeft gespoord tot 1987. Dat was een luxe product. Ja, voordat de catering nog aan boord gebeurde door mensen die kwamen vragen van of ze die eten. Een spiegelei, gekookt eitje of mag het een spaghetti zijn? Waar is de tijd van die treinreizen? Dat moeten ze misschien terug invoeren. Misschien bestaat het wel, maar daar betaal je natuurlijk heel veel geld voor. Straks in deze Radio BNE topcollectie heb ik nog Golden Earring voor je met een hele speciale reden. De Baby's Princess zit er ook bij. Maar eerst gaan we naar Wolvertem City met Jovali.
1: Bij Van den Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
4: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlovit.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
9: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
10: Mamekes, Bompie. Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
11: Tot en met maandag.
10: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
11: Met ons Gamma Plus kaart.
10: 25% op alle verf.
11: 25% op alle verf.
10: Allegas.
11: Dat is simpel.
10: Dat zeg ik toch.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma. Gamma.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
14: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar... Kruidvat.

Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open. Ja.

0: nog festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: VRT Radio BNE Live.

Wolverhampton City, het is een stuk kleiner dan Parijs. De kleuterklas, de lagere school, ze zitten in het hart van Wolverhampton's bekendste Jovalli. In 1968, laten we daar eens naartoe gaan, toen vierde de Golden Earring, toen de Golden Earrings hun eerste hit.

George Kooijmans, de schrijver van dit nummer. 1 jaar geleden kwam hij te gaan. 1 jaar geleden overleden. Dan dong, dikke dikke dong. Het zou een gerecht van mij Chinees kunnen zijn. Maar nee, het was de doorbraak van Golden Earring. Op 2 jaar na, 60 jaar geleden. De jaren 50, 60, 70, 80 en de jaren 90. Ze komen thuis bij Radio BNE. 1994, toen viel dit uit een Zweedse boom. Hetzelfde al niet met All That She Wants. Even daarvoor.

0: 1979. Een van de beste jaren uit de muziekgeschiedenis, vind ik toch? De Babies deden dat goed. En wat goed is, daar tekenen wij met plezier voor in de topcollectie van Radio BNE. Every Time I Think of You blijft een evergreen. Met de grote K van Klasse. En Klasse, daar hebben wij het voor.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
3: Tegels,
4: natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
5: Even bollen, iedereen moet het weten. Even bollen, voor een glimlach op je snoer.
6: Ja, even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
7: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: uur een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. Tijdens het tweede weekend van Tomorrowland, dat morgen begint, mag er opnieuw geen groot vuurwerk afgeschoten worden. Dat is een gevolg van code oranje die van kracht is voor de aanhoudende droogte. Vorig weekend was er nog een totaalverbod op het gebruik van vuurwerk, maar nu zal kleinschalig vuurwerk op het hoofdpodium wel toegelaten worden. Debbie Willemsen van Tomorrowland.
1: Dat is eigenlijk podiumvuurwerk. Dus dat is vuurwerk dat eigenlijk vanuit het podium wordt gebruikt en dat heel gecontroleerd kan gebruikt worden en dat ook geen uitval heeft. Dus dat wil zeggen dat er eigenlijk geen vuurpijlen ergens kunnen belanden en dat we dat veel beter kunnen gaan controleren met de overheden, dat er echt eigenlijk amper een risico is bij het gebruik van dat type vuurwerk.
0: Tomorrowland neemt ook bijkomende preventieve maatregelen, zoals permanente brandwachten in de omgeving van het hoofdpodium. Benzinetanken wordt morgen duurder. Voor een liter benzine 95 komt er 2 cent bij. Je betaalt dan maximaal 1,95 euro. Dat is de hoogste prijs sinds eind mei. De prijsstijgingen zijn een gevolg van de aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran in het Midden-Oosten. Er zijn dit jaar opvallend minder wespen dan vorig jaar. Dat komt onder meer door het koude en natte weer van mei en begin juni, maar ook met wespennesten die verwijderd worden. Maar dat wil niet zeggen dat de wespen nu aan het uitsterven zijn. Misschien zien we er volgende maand toch weer meer en dat hoeft geen slecht nieuws te zijn, zegt Maarten Wieland van Natuurpunt.
2: Wespen, dat zijn eigenlijk plaagbestrijders. Die jagen vooral op vliegen en muggen. En vooral die laatste zijn niet echt geliefd bij ons en kunnen ook wel gevaarlijk zijn. Nu, het is een heel droog jaar, dus er zijn minder muggen. Maar moest het nu volgend jaar nat zijn, dan krijg je een explosie aan muggen. Maar als je dan te weinig wespen hebt, ja, dan heb je heel wat overlast en mogelijke gevolgen voor de mensen.
0: In de omgeving van Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, worden nog eens 8.800 mensen geëvacueerd door een bosbrand. Bijna 12.000 mensen hadden een huis uit voorzorg al moeten verlaten. En daar komen nu dus nog de inwoners van een dorp en 3 campings in de buurt bij. Het vuur blijft er zich verder uitbreiden. 2.400 hectare ging al in vlammen op. 1 huis werd verwoest. En in de Ronde van Frankrijk is de 18e rit aan de gang. Een Alpenrit met aankomst op een klim van eerste categorie. Morgen en overmorgen wachten nog 2 zwaardere bergritten. Remco Evenepoel, de tweede in de stand, verwacht daarom dat de vroege vluchters vandaag het meeste kans maken.
3: In geval van het klassement, ja, iedereen heeft toch een beetje morgen en overmorgen in het achterhoofd. Misschien zal Decathlon iets proberen. We weten dat er misschien wat ziekte is bij UAE, maar dat is niet echt voor mij om over uit te spreken, maar... Voor ons is het belangrijkste om geen tijd te verliezen en morgen te starten met dezelfde verschillen als nu.
0: En UAE, dat is de ploeg van gele trui Tadej Pogacar. Het weer, hier en daar nog een buitje, maar geleidelijk meer opklaringen en tot 23 graden. Morgen op veel plaatsen ochtendgrijs met plaatselijk wat druppels langs de grens met Nederland. Na de middag zon aan zee en geleidelijk ook in het binnenland. Het wordt dan iets warmer tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel Nathalie. Op de Antwerpse ring richting Nederland sta je 20 minuten in de file tussen Linkeroever en Borgerhout. Er is wel geen hinder meer. Dat is wel raar. 20 minuten file. Oké. En op de E19 van Antwerpen naar Brussel is in Mechelen-Noord de weg ook vrijgemaakt. Dus alleen maar goed nieuws als ik tussen de lijnen doorlees. Elders alleen maar lichte vertragingen.
5: Radio Bene. Radio Bene topcollectie. Peter Hermans.
4: De tijd van je leven. Na, na, na, na. Ook een goede middag.

die moet wel zeer graag gaan werken. Als je maandag al aan vrijdag begint te denken. De Easy Beats. Ja, op donderdag is het wel toegestaan. Vrijdag spookt al een beetje door het hoofd van iedereen. Net als bij deze Easy Beats in 1967. Vrijdag, dan is het al snel weekend. Ook op Radio Bene. Want het wordt heel mooi met tophits uit 1983. Twee uur lang tussen 4 en 6. Van Billie Jean tot Viltura, Ryan Paris en Dolce Vita. Zeker luisteren, nu zondag. En dit hier is 1 jaar.

Johnny Preston. In Vlaanderen kennen we de versie van Julien Thijs. Julien Thijs. Moustache voor de fans. Hij stond met Cradle of Love 12 weken lang in de BRT Top 30. Ook alweer in 1979. Wat voor een jaar is me dat. Moustache was vooral maar te thuis in de horeca. Had een discotheek, café. En letterlijk ook op de wekelijkse markten, waar hij als standwerker een uniek schoonmaakproduct verkocht. Iets met een groene kleur. Moustache overleed dit jaar in maart. Moustache werd 79. Zoals is een Cradle of Love dit jaar. 1979.

0: Als je echt wilt scoren bij de collega's, dan moet je dat zeker doen tijdens de eerste ochtendmeeting, vergadering of bespreking. Collega's, weet je wat we doen? We doen geen klap vandaag. Probeer het maar eens uit.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Mannekes,
5: Bompie.
4: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
5: Tot en met maandag.
4: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
5: Met ons Gamma Plus kaart.
4: 25% op alle verf.
5: 25% op alle verf.
4: Allega's.
5: Dat is simpel.
4: Dat zeg ik toch.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Radio BNE, topcollectie.

Gisteren zaten we nog bij Fat Domino aan de Jambalaya. Zelfde gerecht, andere koks vandaag. En die andere koks, dat waren Karen en Richard Carpenter. Broer en zus met twee unieke stemmen. Ja, die kan je alleen maar top vinden. Zoals in de topcollectie hier op Radio 1. Met nu nog zo'n topper. En nog altijd aan de slag. Met zijn basgitaar. Nile Rodgers.

0: dat horen we graag natuurlijk. Dan mag je nog meer. Een goed gezinde Willy Sommers. Ik voel me goed vandaag. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten file tussen Linkeroever en Borgerhout. Daar is geen hinder meer. En op de E19 van Antwerpen naar Brussel is in Mechelen-Noord de rijweg ook vrijgemaakt. Pik er hier een lichtje. Ja, inderdaad, op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten extra zie ik tussen Linkeroever en Borgerhout. Zo is dat. Elders alleen maar lichte vertragingen.
1: Radio Bene, topcollectie. Peter

dat is de directe aanpak. Daar kwam hij zelfs met uitroepteken mee weg in 1966. Spencer Davis zei niet nee toen een jonge Steve Winwood aan de deur stond. Steve Winwood, zo'n beetje de Aaron Blommaert van de jaren 60. En hier is hij, Aaron.

0: Ik ben meteen verloren. Ja, soms heb je dat. Liefde op het eerste gezicht heet dat. Angel Eyes, ABBA was dat nog eens. En een ABBA krijg je nooit genoeg. Ook niet op Radio Bene. En ook niet als ze uit 1979 komen. Alweer dat fantastische jaar.
1: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solde.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.

Veel in herhaling deed hij ook al met Gimme Hope Joanna. Eddie Grant, de man die met zijn andere hit Sam Goris ervan overtuigde om te besparen op benzine voor zijn grasmachine. Sam liet het gras groeien, de royalties kwamen bij Eddie Grant terecht. Dus iedereen tevreden. Zo gaat dat in de showbiz. Het is 3:13. Kom je er pas bij? Goedemiddag, dit is Radio Bene van de VRT. Digitaal op DAB+, VRT Max en je smart speaker en op digitale televisie. Herinner je je Blanche nog? Die was tevreden met haar plaats in de grote finale van het Eurovisie Songfestival. 9 jaar geleden vertegenwoordigde ze ons land in het toen nog vredige Oekraïne. Ze werd vierde met dit.

sinds 1988 zijn er nog wel een paar gevolgd, hoor. Van die jou's. Alleen met jou, Clouseau. Zondag 8 november. Koningin Elisabethzaal, Antwerpen. Dan is er de Radio Bene, de Red Pack Live in concert. Best of Christmas. Het wordt een fantastische show met een mooie kerststreek rond. De moeite als je van Clouseau houdt. En wat een affiche. Helmut Lotti, Lies en Yannick Bovie. Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Yannick en Vanessa presenteren. Dus wil jij er graag bij zijn? Dan ga je nu snel naar, naar Radio Bene op VRT Max. Daar kan je je tickets bestellen voor Radio Bene. De Redback Live in concert op zondag 8 november... in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Die ligt vlak naast het station, dus je kan er met de trein naartoe. Er is naast een avond ook een middagvoorstelling als je vroeg je bedje in wil. Dat is een echte win-win, hè? De Red Pack, zeker doen, zondag 8 november.

Het blijft een intens mooi liefdesliedje. Daar heeft de Jolassin goed over nagedacht, zou je denken. Niks van Toto Cotugno, de Italiaan van L'Italiano, schreef het voor Monsieur Jo. Die heeft zich de samenwerking met zijn Italiaanse collega geen seconde beklaagd. Fijn dat jullie tussendoor ook instrumentaal draaien en een tv-tune. De Muppets vond ik al leuk, stuurt Georgette Luiks uit Leuvendoor. Georgette Luiks. Hebben jullie bijvoorbeeld de tune van de Nanny ook? Daar word ik zo vrolijk van. Tuurlijk. Tuurlijk, Georgette.

0: Bol, iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar 4,99 euro.
4: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Mannekes,
9: Bompie.
8: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
9: Tot en met maandag.
8: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
9: Met ons Gamma Plus kaart.
8: 25% op alle verf.
9: 25% op alle verf.
8: Allegas.
9: Dat is simpel.
8: Dat zeg ik toch.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Heel goedemiddag, VRT Nieuws met Katrien Persman. Zaterdag 27 juni, de piek van de hittegolf, was wellicht de tweede dodelijkste dag in ons land deze eeuw. Dat zegt statistiekbureau Stadbel op basis van de voorlopige sterftecijfers. De dodelijkste dag deze eeuw was tijdens corona. Op 10 april 2020 stierven toen 675 mensen in ons land. Op 27 juni dit jaar waren dat er al zeker een 650-tal. Van 17 tot en met 28 juni werd ons land getroffen door een lange en warme hittegolf. Er werd net geen 40 graden gemeten. Eerder maakte Scienzano al bekend dat er tijdens die periode ruim 2000 overlijdens meer waren dan normaal. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een verdacht overlijden in Maasmechelen. Afgelopen maandag werd het lichaam van een vrouw van 69 gevonden in een luxueus landhuis van bijna 1200 vierkante meter groot. Het parket heeft toen het gerechtelijk lab ter plaatse gestuurd om de eerste vaststellingen te doen. Marijke Teunis van het parket.
1: Hun eerste vaststellingen wezen dan op enkele mogelijk verdachte elementen die verder onderzocht moeten worden. Om dan de precieze doodsoorzaak en de omstandigheden van het overlijden te kunnen achterhalen, werd daarom ook een autopsie bevolen en wordt het onderzoek naar het overlijden van de vrouw verder gezet onder leiding van de Tongerse onderzoeksrechter.
0: Tijdens het tweede weekend van Tomorrowland, dat morgen begint, mag er opnieuw geen groot vuurwerk afgeschoten worden. Dat is een gevolg van code oranje die van kracht is voor de aanhoudende droogte. Vorig weekend was er in Boom nog een totaal verbod op het gebruik van vuurwerk, maar nu zal kleinschalig vuurwerk op het hoofdpodium wel toegelaten worden. Debbie Willemsen van Tomorrowland.
2: Dat is eigenlijk podiumvuurwerk. Dus dat is vuurwerk dat eigenlijk vanuit het podium wordt gebruikt en dat heel gecontroleerd kan gebruikt worden en dat ook geen uitval heeft. Dat wil zeggen dat er eigenlijk geen vuurpijlen ergens kunnen belanden en dat we dat veel beter kunnen gaan controleren met de overheden, dat er echt eigenlijk amper risico is bij het gebruik van dat type vuurwerk.
0: Tomorrowland neemt ook bijkomende preventieve maatregelen zoals permanente brandwachten in de omgeving van het hoofdpodium. De Amerikaanse president Donald Trump wil het nucleair akkoord met Saoedi-Arabië alleen goedkeuren als het land zijn relaties met Israël verbetert. Dat schrijft de president op sociale media. De deal leek gisteravond nogthans helemaal rond. In het akkoord staat dat Saoedi-Arabië nieuwe kerncentrales gaat bouwen en dat de VS daarbij zal helpen met kennis en technologie. In het verleden zeiden de Saoedi's dat ze Israël alleen willen erkennen als er een Palestijnse staat komt. Het lijkt niet waarschijnlijk dat dat op korte termijn ook zal gebeuren. Het weer, hier en daar nog een buitje, maar geleidelijk meer opklaringen en tot 23 graden. Morgen op veel plaatsen ochtendgrijs met plaatselijk wat druppels langs de grens met Nederland. Na de middag zon aan zee en geleidelijk ook in het binnenland. Het wordt dan iets warmer tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Katrien. Ja, niks speciaals te melden, alleen lichte vertragingen op de Vlaamse snelwegen.
4: Radio BNE. Radio BNE topcollectie.
5: Peter Hermans.
6: De tijd van je leven.
3: Een filevrije dag, heerlijk toch?

uit een fantasy film uit de jaren 80. Uit 1980, 2 jaar na Grease. Olivia Newton-John. Nou, de muziek was ook weer beter dan de film, net zoals bij Grease. Want de regisseur van Xanadu, die kreeg de Golden Raspberry Award. Dat was de eerste award toen uitgereikt voor slechtste regisseur. Nou, dat is ook geen cadeau, hoor. Zeg veel over Xanadu. De Prins te posten kan je hem dus niet noemen, die regisseur van die film van toen. Maar de muziek, hoho, dat was een groot succes. Net als de muziek van Udo, hier is hij in zijn eigen taal.

Er was een tijd in de jaren 80 dat je als bekend mens werd ingevlogen naar Londen om een plaat op te nemen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij Kylie Minogue. Zij moest het vliegtuig nemen naar Londen, had er een afspraak in een platenstudio. Bleek dat de studio te zijn van Stock Aitken & Waterman. Ze hadden nog geen nummer klaar zelfs voor Kylie Minogue, die toen populair was in Neighbours. Na 10 minuten zou dat nummer geschreven zijn. Ik zeg wel zou. En dat werd I Should Be So Lucky van Stock Aitken & Waterman. Het werd een dikke hit. Ja, Stock Aitken & Waterman, dat zijn er altijd 3 voor de prijs van 1. En als je de namen van die 3 muziekproducers op een platenhoes zag staan, dan wist je het. Dit is puur goud. Princess was ook een van hun...

0: Geen Stockhead en Waterman voor Tina Turner. Voor haar mocht het wat meer zijn. Mocht wat meer kosten, dus wat doe je dan? Je belt even met Mark Knopf van Dire Straits. Vraagt of hij een nummer voor je wilt schrijven. En dat gebeurde dus ook met Private Dancer. En Mark had nog een beter idee. Weet je wat? Ik kom met mijn hele band Dire Straits naar de studio om het samen met je in te spelen. Ja, die hand die was echt wel te horen.
1: Radio BNE Topconnectie. VRT Radio BNE. Peter Hermans.

0: dan gebeurt het ook. Zeg dat je het op Radio BNN gehoord hebt van Desmond Dekker in de topcollectie.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
7: Radio BNN. Topcollectie.

Hij had wel iets met een poupée Fendant. Michel Polnareff met zijn witte cowboyhoed, witgrijze lange haren en een witte zonnebril. Zo stond hij op zijn 81ste nog gast te geven op het podium van de Vos Nationaal. Vorig jaar was dat ergens. Het was afscheid van zijn publiek en na die tour ging de stop er volledig op. Met veel tatata's, ook van het publiek daar in Vos Nationaal. Het is 3:57. Goedemiddag. Hoe zou het nog met Anneke Soetaert zijn? Het laatste dat ik van haar hoorde is dat ze van de zon geniet in Florida. En volgend jaar is ook voor Anne een feestjaar. Dan wordt ze 80. Weet je, al wie jarig is, daar hebben ook wij bij Radio BNE een boon voor. Dat ontdek je natuurlijk op onze Facebookpagina. Weet je wie?

Schattig, hè, dat Schots accent. De Proclaimers op zijn Schots meldt de kilt aan op stap. Meer dan 500 miles van bij hen vandaan, richting zuiden, zoeken we de zon op. En ook heel romantiek. Daar gaat het van Quiéreme Mucho. Hier is Julio Iglesias. Quiéreme.

0: En was het weer zondag van, god, die collega's weer. Het koffieapparaat werkte niet. De baas begon te zeuren. Oh, zo herkenbaar. Dan kom je thuis en dan kijk je je schatje in de ogen. En zeg je van, Life will save the day, inderdaad. Whitney Houston. Wie staat hier nog voor je klaar? Wel, een mevrouw met heel veel music, music, music. Met die andere hit van haar, Teresa Brewer. Sonny and Cher, Teach In. En nog een hele fijne van bij ons.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, dat is het vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stulp.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
10: Een dessertje. Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
12: Oh, pavlova.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner... 3 voor maar €12.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Even bollen. Iedereen moet het weten.
16: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Duke Ellington, dat is zoals Rembrandt en Rubens. Als je daar mocht mee samenwerken, dan had je het echt wel gemaakt. Theresa Brewer was de madame van de jaren 50. Ze zong en ze floot als de beste. Tweedledee uit 1955. En dit zijn niet mijn woorden.

Op VRT Radio BNI op de Facebookpagina. Johan van Achten kwam op mijn schouder kloppen en zei van... Hey, en welke zomerplaat vind jij zo tof? Ja, Uptown Dub Rankin is het van Altia en Donna. Ik heb toen verteld van ja, waarom dat ik dat deed. Je moet maar eens gaan kijken op VRT Radio BNI. Het heeft met een ontmoeting te maken op het eiland Jamaica. Ik was daar op vakantie. En ik kwam daar een hele goede vriend van me tegen. Peter van Dam, zaliger... En die heeft me toen meegetroond naar die platenwinkel van Altia en Donna. De rest moet je maar eens even gaan beluisteren op onze Facebookpagina VRT Radio Bene. Vind ons leuk, geef ons veel duimpjes. Je weet nooit waar het goed voor is. Het is 10 voor 4. The beat goes on. Dat lijkt me een goed idee, Sonny and Cher.

Indiërs in één trip voorbij. 1 seconde. Anne Michiels heeft goed geluisterd naar Matt Bianco. Blijft het een zomersding, hè? 146 seconden. Die heb ik nu nog voor een man, maar dat we wel naar opkijken. Een man en zijn band, Sting, Stewart Copeland. Hoor je me komen?

0: Spirits in the Material World, Police. Ja, die hebben we graag aan de deur staan. Deze versie toch. Het is bijna 4 uur. De geest van Barbara Dex komt er zo meteen aan met veel muziek van Barbara. In de dubbel goed gezind op Radio BNE. Geniet toch van deze donderdag. Tot morgen.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max.

0: Het is 4:00. Een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. In 2024 zijn in ons land bijna 78.700 nieuwe kankerdiagnoses vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kankerregister. Dat is een stijging met 1,4% tegenover het jaar ervoor. Volgens de stichting, die gegevens verzamelt over kanker, ligt die stijging in lijn met de evolutie van de bevolkingscijfers. Er zijn meer ouderen en bij die groep is het risico op kanker ook hoger. De soorten kanker die het vaakst voorkomen blijven dezelfde als vorige jaren, zegt Bart van Gool van Stichting Kankerregister.
1: De meest voorkomende kanker is borstkanker bij vrouwen en prostaatkanker bij mannen. En dan bij beide geslachten zien we als tweede meest frequente kanker longkanker en dan gevolgd door dikke darmkanker. Als u nog een ander voorbeeld wilt, bijvoorbeeld van een kankertype dat we sterk zien toenemen, dat zijn de huidkankers. En dat is natuurlijk bij uitstek een type kanker waar primaire preventie zeker en vast mogelijk is door u voldoende te beschermen tegen de zon en het gebruik van zonnebanken te vermijden.
0: De Brusselse regering gaat voorstellen doen aan de brandweer om het tekort aan mensen en middelen aan te pakken. De Brusselse brandweer staakt al 3 dagen. Vanmiddag heeft de gewestregering daarover een spoedvergadering gehouden. Minister-president Diliès zegt dat hij daar verschillende voorstellingen heeft gedaan die allemaal zijn goedgekeurd. Ze zullen nu worden voorgelegd aan de vakbonden. Wat de voorstellen concreet inhouden is niet duidelijk. De Amerikaanse president Donald Trump wil het nucleair akkoord met Saoedi-Arabië alleen maar goedkeuren als het land zijn relaties met Israël verbetert. Dat schrijft de president op sociale media. De deal leek gisteravond nogthans helemaal rond te zijn. In het akkoord staat dat Saoedi-Arabië nieuwe kerncentrales gaat bouwen en dat de VS daarbij zal helpen met kennis en technologie. In het verleden zeiden de Saoedi's dat ze Israël alleen willen erkennen als er ook een Palestijnse staat komt. Het lijkt niet waarschijnlijk dat dat op korte termijn zal gebeuren. En sport. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 18e rit. Een bergrit met aankomst op een beklimming van eerste categorie. Christophe van der Goor, wat is de situatie?
2: Wel, Katrien, we zitten om een goede 50 kilometer van de streep en we kijken naar een vrij ruime kopgroep van een man of 14. Daarbij als bekendste naam Mats Pedersen, jawel, de leider in het puntenklassement. En hij had één doel vandaag om bij de sprint van de dag waar we net gepasseerd zijn de volle buit te pakken van 25 punten. En dat is minder goed nieuws voor Jasper Philipsen, die zo in de stand voor de groene trui op 30-tal punten komt van de Deen. Het peloton vandaag laat begaan. Tadej Pogacar en Remco Evenepoel, zij volgen in dat peloton op maar liefst 8 minuten van de leiders.
0: Dankjewel, Christophe. Het weer nog, meer opklaringen, tot 23 graden. Morgen op veel plaatsen ochtendgrijs met plaatselijk wat druppels langs de grens met Nederland. Na de middag zon aan zee en geleidelijk ook in het binnenland. Het wordt dan iets warmer, tot 26 graden. Zaterdag nog iets warmer, zondag trekt een actieve regenzone over. Meer op vrtnieuws.be.

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allee, gast.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.

0: can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaas? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 5:00. Een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. De Amerikaanse president Trump stelt een extra voorwaarde voor het nucleair akkoord met Saoedi-Arabië. Het aantal kankerdiagnoses in ons land blijft stijgen. En we gaan live naar de Ronde van Frankrijk. Een bericht van de Amerikaanse president Trump leidt tot twijfel over de nucleaire deal met Saoedi-Arabië. Gisteren sloot de VS met Saoedi-Arabië een akkoord rond het ontwikkelen van een nucleair programma voor burgerdoeleinden, zoals kernenergie. President Trump zegt nu dat die deal er pas komt als Saoedi-Arabië de zogenaamde Abraham-akkoorden ondertekent. Ja, Thomas de Graven, waarom veroorzaakt dat dan zo'n onzekerheid over die nucleaire deal?
1: Wel, concreet zou dat willen zeggen dat Saoedi-Arabië de staat Israël gaat erkennen en dat er normale diplomatieke en economische relaties komen tussen die twee landen. Donald Trump wil dat al lang, maar Saoedi-Arabië stond altijd heel erg weigerachtig daartegenover. Een van de voorwaarden die ze stelden was dat er een duidelijk pad moest komen naar een onafhankelijke Palestijnse staat. En er zijn geen aanwijzingen dat er iets in dat standpunt of de situatie is veranderd. Dus er zijn heel grote twijfels of Saoedi-Arabië akkoord zal gaan met die voorwaarden op dit moment. Donald Trump leek trouwens in zijn bericht daarnet op sociale media ook te suggereren dat Saoedi-Arabië niet zelf nucleair materiaal zou mogen verrijken. Iets wat gisteren wel nog het geval leek te zijn. Dus plotseling zijn er belangrijke onderdelen en voorwaarden helemaal veranderd en dat maakt deze hele deal nu heel erg onzeker.
0: Dankjewel, Thomas. Een vat ruwe Brentolie heeft opnieuw de kaap van $100 bereikt. Dat is het hoogste peil sinds mei. Bij de start van de oorlog tussen Amerika en Iran eind februari steeg de olieprijs tot zowat $120 per vat. Toen in juni een staakt het vuur werd bereikt, zakte de prijs weer snel tot bijna $70. Maar nu de vijandigheden in het Midden-Oosten opnieuw zijn toegenomen, wordt olie dus weer fors duurder. En ook de Europese gasprijzen blijven stijgen. Die staan ondertussen weer even hoog als in maart, net na de start van de oorlog in Iran. In 2024 zijn in ons land bijna meer dan 78.000 nieuwe kankerdiagnoses vastgesteld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Stichting Kankerregister, dat de cijfers over kankerdiagnoses verzamelt. Het gaat om een stijging met 1,4% tegenover het jaar ervoor. De kankers die het vaakst voorkomen zijn nog altijd borstkanker, prostaatkanker, longkanker en dikke darmkanker. Dat het aantal diagnoses stijgt heeft vooral te maken met de evolutie van de bevolking, zegt Bart van Gool van Stichting Kankerregister.
2: De voornaamste reden van die toename die we zien is eigenlijk de toename van de Belgische bevolking. We zijn met steeds meer inwoners in België, wat maakt dat er steeds meer mensen kanker krijgen. En daarnaast heb je ook nog eens de vergrijzing van de bevolking die speelt. Er zijn steeds meer oudere mensen in onze maatschappij en kanker is een ziekte die zich voornamelijk voordoet op oudere leeftijd. En dat maakt dat het aandeel ouderen in de maatschappij toeneemt, neemt u ook meer kanker zien.
0: De Brusselse brandweer blijft voorlopig staken. De vakbonden hebben dinsdag het werk neergelegd uit protest tegen het tekort aan mensen en middelen. Vanmiddag heeft de Brusselse regering een spoedvergadering gehouden en nieuwe voorstellen gedaan voor extra geld en personeel. De vakbonden zeggen dat ze vandaag nog aan tafel willen gaan zitten met de Brusselse regering, maar tot er een akkoord is, blijven ze staken. Brussels minister-president Dilies wil dan weer dat de brandweer eerst aan het werk gaat voor er onderhandeld kan worden. Gelijke kansencentrum Unia heeft bijna 200 meldingen ontvangen over een uitspraak van een Nederlandse zangeres, Sophie Straat, op de Gentse feesten. Ze riep maandag dat alle witte mannen naar achter moesten, omdat ze vooraan plaats wilde voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Groepen die volgens haar structureel uitgesloten worden. Maar de uitspraak werd door heel wat mensen als discriminerend ervaren. Volgens Unia zijn er geen aanwijzingen dat witte mannen daadwerkelijk van het concert werden uitgesloten. Het beschouwde oproep als een artistieke uiting met een maatschappelijke en politieke boodschap over ongelijkheid. In de omgeving van Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk zijn nog eens 8.800 mensen geëvacueerd door een bosbrand. Bijna 12.000 mensen hadden hun huis eerder al moeten verlaten. Het vuur blijft er zich verder uitbreiden. 2.400 hectare ging al in vlammen op. Eén huis werd verwoest. Sport. In de Ronde van Frankrijk zitten de renners in de finale van de 18e rit, waar de streep bovenop een klim van eerste categorie ligt. Christophe van der Goor, wat is de situatie?
3: Wel, we gaan dadelijk beginnen aan die slotklim met 6 leiders en de winnaar zit zeker vooraan, want die 6 die hebben voldoende voorsprong op de eerste achtervolgers. De namen Matteo Jurgensen, Amerikaanse ploegmaat van Jonas Vingegaard, die deze Tour heeft moeten verlaten aan val. Richard Carapaz, de Ecuadoraan, won ooit al eens de Ronde van Italië. Valentin Paré-Peintre rijdt voor het Belgische Soudal Quickstep, draagt de bolletrui. Mauro Schmid, een Zwitser die een paar dagen geleden al een rit won in deze Tour. De Nooren, Johannessen en een Spanjaard, Garcia Piernia. 7 kilometer nog tot aan de top van Orsières-Merlet.
0: Dankjewel, Christophe. En de Griekse voetballer Christos Tsolis verlaat landskampioen Club Brugge en gaat naar Arsenal, de kampioen in de Engelse Premier League. Tsolis was een van de belangrijkste spelers bij Club, met 43 goals en 45 assists in iets meer dan 100 matchen. Club krijgt zo'n 40 miljoen euro voor Tsolis. Dat is meteen de duurste transfer ooit in de Belgische competitie. Het weer nog vanavond klaart het op in de meeste streken. Vannacht meer wolken. Morgen begint nog bewolkt met nevel of mist. Daarna zonniger bij zo'n 26 graden. Zaterdag start zonnig, nadien wolken en kans op wat regen bij zo'n 28 graden. Zondag gaat het regenen en dan nog 23 graden. We begonnen met de nucleaire deal tussen de VS en Saoedi-Arabië. Die deal zou onder druk staan. Volgens de Amerikaanse president Trump kan er alleen sprake zijn van een akkoord als Saoedi-Arabië zijn relaties met Israël verbetert. Meer daarover lees je ook op vrtnieuws.be.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, goed gezind.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Mannekes,
2: Bompie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allee, gast.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.

0: badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Een dessertje.
5: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlova.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Zeg dat, Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zalige verjaardagspies.
3: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
2: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
3: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue. Oh.
3: Ja! Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
1: de Vos Lemmes.
5: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 6 uur een heel goede avond. 14 nieuws met Katrien Persman. De Amerikaanse president Trump stelt een extra voorwaarde voor het akkoord, nucleair akkoord met Saoedi-Arabië. Er zijn tientallen nieuwe tips binnengekomen over de verdwijning van een Waals jongetje van 5 en zijn vader. En de Ecuadoraan Carapaz wint de 18e rit in de Ronde van Frankrijk. Een bericht van de Amerikaanse president Trump leidt tot twijfel over de nucleaire deal met Saoedi-Arabië. Gisteren sloot de VS met Saoedi-Arabië een akkoord rond het ontwikkelen van een nucleair programma voor burgerdoeleinden, zoals kernenergie. President Trump zegt nu dat die deal er pas komt als Saoedi-Arabië de zogenaamde Abraham-akkoorden ondertekent. Thomas de Grave in de VS, waarom veroorzaakt dat zo'n onzekerheid over die nucleaire deal?
1: Wel, concreet zou dat willen zeggen dat Saoedi-Arabië de staat Israël gaat erkennen en dat er normale diplomatieke en economische relaties komen tussen die twee landen. Donald Trump wil dat al lang, maar Saoedi-Arabië stond altijd heel erg weigerachtig daartegenover. Een van de voorwaarden die ze stelde was dat er een duidelijk pad moest komen naar een onafhankelijke Palestijnse staat. En er zijn geen aanwijzingen dat er iets in dat standpunt of de situatie is veranderd. Dus er zijn heel grote twijfels of Saoedi-Arabië akkoord zal gaan met die voorwaarden op dit moment. Donald Trump leek trouwens in zijn bericht daarnet op sociale media ook te suggereren dat Saoedi-Arabië niet zelf nucleair materiaal zou mogen verrijken. Iets wat gisteren wel nog het geval leek te zijn. Dus plotseling zijn er belangrijke onderdelen en voorwaarden helemaal veranderd. En dat maakt deze hele deal nu heel erg onzeker.
0: Dankjewel voor je uitleg, Thomas. Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden heeft intussen een resolutie goedgekeurd die Donald Trump moet aansporen om te stoppen met de oorlog in Iran. Het is al de tweede keer dat het huis zo'n tekst goedkeurt. De resolutie is vooral symbolisch. Ze verplicht de president niet om de oorlog daadwerkelijk te beëindigen, maar toont wel de groeiende onvrede binnen het parlement en de Republikeinse Partij. En door die oorlog in het Midden-Oosten blijft de olieprijs verder stijgen. Een vat ruwe Brentolie kost opnieuw $100, het hoogste peil sinds mei. Bij de start van de oorlog eind februari steeg de olieprijs tot zowat $120 per vat. Na het staakt het vuren in juni zakte de prijs tijdelijk tot bijna $70. En ook de Europese gasprijs is de voorbije dagen fors gestegen. Die staat ondertussen weer even hoog als in maart, net na de start van de oorlog in Iran. Speurders hebben een 20-tal nieuwe tips gekregen na hun oproep gisteren om een Waals jongetje van 5 en zijn vader terug te vinden. De twee zijn intussen al bijna een maand vermist. Ze werden op zaterdag 27 juni voor het laatst gezien in Oné, in de provincie Namen. Een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub. Maar sindsdien ontbreekt elk spoor. Elke getuigenis kan nuttig zijn, zegt Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
2: Momenteel zijn er iets meer dan 20 nieuwe tips binnengekomen na de oproep tot getuigen. En die worden momenteel allemaal onderzocht. Dus dat gaat van verregaand onderzoek tot checks die dat vrij snel een antwoord kennen. Wij kunnen vandaag niet uitsluiten dat Timio en zijn papa niet in Vlaanderen zitten of in het buitenland. Dus mensen ook die op vakantie vertrekken of die terugkomen van vakantie en die menen Timio en of zijn papa te hebben gezien, ook in die informatie zijn we uiteraard geïnteresseerd.
0: Omdat het nog altijd niet duidelijk is wat er met de 5-jarige jongen en zijn vader is gebeurd, sluiten de speurders geen enkele piste uit. In 2024 zijn in ons land meer dan 78.000 nieuwe kankerdiagnoses vastgesteld. Dat waren er nooit eerder zoveel. En dat blijkt uit cijfers van Stichting Kankerregister dat de cijfers over kankerdiagnoses in ons land verzamelt. Volgens de stichting ligt dat in lijn met de evolutie van de bevolkingscijfers. Er zijn meer ouderen in de samenleving en bij die groep is het risico op kanker hoger. Om diezelfde reden zullen er de komende jaren nog meer diagnoses bijkomen, zegt Bart van Gool.
3: We verwachten daar meer dan 93.000 diagnoses in 2035, wat een toename is toch nog eens met zo ongeveer een vijfde. Dat is wel een sterke verhoogde belasting van ons gezondheidszorgsysteem. Dat zijn steeds meer patiënten en families die geconfronteerd worden met kanker. Anderzijds zal het risico op kanker naar alle verwachting maar heel beperkt toenemen. Daar verwachten we een toename met zo'n 3% van het risico richting 2035.
0: Sport. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de 18e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij reed op de slotklim weg van zijn medevluchters. De favorieten, met daarbij Evenepoel en Pogacar, finishten samen. Het verslag is van Christophe van der Goor.
4: Richard Carapaz heeft nog een belangrijke ritoverwinning aan zijn al indrukwekkend palmarès toegevoegd. Olympische kampioen van Tokio 2020 toonde zich in deze Tour als een van de meest strijdlustige renners. En vandaag op weg naar het skigebied van Orcières-Merlet in de Alpen lukte het dan eindelijk. Carapaz uit Ecuador was de beste van een vlucht met 6. Mats Pedersen deed dan weer een heel goede zaak in de strijd voor de groene puntentrui door de sprint van de dag te winnen. Hij heeft nu een 30-tal punten voorsprong op Philipsen. De klassementsmannen spaarden zich vandaag met het oog op het zeer zware slotweekend in de Alpen.
0: De Griekse voetballer Christos Tsolis verlaat landskampioen Club Brugge en gaat naar de Engelse kampioen Arsenal. Tsolis was bij Club Brugge een van de sterkhouders. Club krijgt zo'n 40 miljoen euro voor Tsolis. Dat is meteen de duurste transfer ooit in de Belgische competitie. Het weer nog. Vanavond klaart het op in de meeste streken. Vannacht meer wolken. Morgen begint nog bewolkt met nevel of mist. Daarna zonniger bij zo'n 26 graden. Zaterdag start zonnig, nadien wolken en kans op wat regen bij zo'n 28 graden. Zondag gaat het regenen en dan halen we nog 23 graden. We begonnen met de nucleaire deal tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië. Die deal zou onder druk staan. Volgens de Amerikaanse president Trump kan er alleen sprake zijn van een akkoord als Saoedi-Arabië zijn relatie met Israël verbeterd. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

dat gebeurt in het leven. We zaten uren in de kroeg en zongen door tot 's morgens vroeg. Ik zei, hey jongens, zal ik

0: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Yoohoo!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Mannekes.
4: Pompie.
3: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
4: Tot en met maandag.
3: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
4: Met ons Gamma Plus kaart.
3: 25% op alle verf.
4: 25% op alle verf.
3: Allegas.
4: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
6: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
7: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 7 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Speurders hebben een 20-tal nieuwe tips gekregen na hun oproep gisteren voor een verdwijning in Namen. Het gaat over een Waals jongetje van 5 en zijn vader. De twee zijn intussen al bijna een maand vermist. Zaterdag 27 juni werden ze voor het laatst gezien in het dorp Onne. Een dag later werd hun auto teruggevonden. Het onderzoek zit muurvast. Het is al de derde keer dat speurders een oproep doen tot getuigen. Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
1: Sinds de eerste oproep tot getuigen is, zijn er iets meer dan 50 tips binnengekomen, waarvan er een aantal al zijn afgehandeld en andere momenteel worden onderzocht. Het onderzoek gaat onverminderd voort, zoals het al sinds de eerste dag bezig is. En ook het zoeken op het terrein, maar altijd op basis van concrete informatie. Want we gaan niet beginnen zoeken om te zoeken, want dat heeft één nooit zin. En dat is valse hoop geven aan de familie.
0: De man die vorige week op de dienst intensieve verzorging terechtkwam na een lek met een giftige stof in de Waaslandhaven in Antwerpen, heeft het ziekenhuis weer mogen verlaten. Vorige week dinsdag lekte waterstoffluoride uit een container. Dat is een giftige en bijtende vloeistof. De scheepvaartpolitie en de arbeidsinspectie onderzoeken nog wat er precies is misgelopen. Ze bekijken camerabeelden en verhoren getuigen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een resolutie goedgekeurd die president Trump moet aansporen om te stoppen met de oorlog in Iran. Het is al de tweede keer dat het huis zo'n tekst goedkeurt. De resolutie is vooral symbolisch. Ze verplicht de president niet om de oorlog daadwerkelijk te beëindigen, maar toont wel de groeiende onvrede binnen het parlement en de Republikeinse Partij. Intussen is er onzekerheid over een nucleair akkoord dat de VS gisteravond heeft gesloten met Saoedi-Arabië. Volgens Trump kan die deal er pas komen als Saoedi-Arabië zijn relaties met Israël verbetert. Sport, de Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de 18e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij reed op de slotklim weg van zijn medevluchters en hij haalde het voor de Zwitser Schmidt en de Amerikaan Jorgensen. De favorieten met daarbij Evenepoel en Pogacar finishten samen meer dan 4,5 minuut van de winnaar. Remco Evenepoel.
2: Een mooie dag, maar toch nog stevig. Weer een heel pittige start. Best lang voordat de vlucht weer wegreed. En dan ook nog een behoorlijke snelle dag met de wit mee. En een paar ploegen die was de 8e en 9e plek wilden verdedigen. Met Pidcock en Gigat. Dus nog een pittig dagje uiteindelijk.
0: En in het voetbal begint Anderlecht vanavond aan zijn Europese seizoen. Anderlecht neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen het Zweedse Hammarby. Het is de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe Portugese trainer Vitor Bruno. Het weer. Vanavond klaart het op in de meeste streken. Vannacht meer wolken. Morgen begint nog bewolkt met nevel of mist. Daarna zonniger bij zo'n 26 graden. Zaterdag start zonnig, nadien wolken en kans op wat regen bij zo'n 28 graden. Zondag gaat het regenen en dan halen we nog 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

Maar wat heeft de liefde ook hier niet verricht? Want nu schuift gordijntje nooit nog voor me dicht. Door het open venster dat men vroeger sloot, lag ik op

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

in de spiegel krijgt mijn beeld de zere tenen. Swing de pan uit met mijn benen in de knoop. Als ik tango techno

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Er zijn voorlopig een 20-tal nieuwe tips binnengekomen bij de politie na een oproep gisteren voor een verdwijning in Namen. Het gaat over een Waals jongetje van 5 jaar oud en zijn vader. De twee zijn intussen al bijna een maand vermist. Zaterdag 27 juni werden ze voor het laatst gezien in het dorp Aunay. Een dag later werd hun auto teruggevonden. Het onderzoek zit muurvast. Het is al de 3e keer dat speurders een oproep doen tot getuigenissen. Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
1: Sinds de eerste oproep tot getuigenis zijn er iets meer dan 50 tips binnengekomen, waarvan er een aantal al zijn afgehandeld en andere momenteel worden onderzocht. Het onderzoek gaat onverminderd voort, zoals het al sinds de eerste dag bezig is. En ook het zoeken op het terrein, maar altijd op basis van concrete informatie. Want we gaan niet beginnen zoeken om te zoeken, want dat heeft 1 nooit zin. En dat is valse hoop geven aan de familie.
0: Inwoners van de Europese Unie kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft vandaag een reeks ontwerpvoorstellen daarvoor onthuld, waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Dat laatste wordt waarschijnlijk voer voor discussie, denkt Hendrik Vos, politicoloog en directeur van het Centrum voor EU-studies.
2: En dat veel discussie nu zal losbarsten. Hè, want is bijvoorbeeld al wel gelekt dat Beethoven een van de figuren zal zijn. Marie Curie zal er ook op staan. Cervantes, Maria Callas, Leonardo da Vinci. Maar bijvoorbeeld niet echt mensen uit Zuidoost-Europa. Dus die zullen zich al ondervertegenwoordigd voelen. Het heeft ook echt te maken met keuzes. Als je Beethoven neemt, waarom neem je dan ABBA niet? Maar goed, misschien is het ook wel typisch Europees dat we net toelaten om hier heftig over te discussiëren.
0: En na het WK-voetbal is er weer clubvoetbal. Anderlecht speelt vanavond in de tweede voorronde van de Europa League. De Brusselaars zijn op bezoek bij het Zweedse Hammarby. Bert Sterk, jij volgt die wedstrijd daar voor ons. Hoe doet Anderlecht het?
3: Redelijk goed. Anderlecht staat alleszins op voorsprong halfweg na een vroege vrije trapgoal van Sikan. Heel mooi 0-1 via de lat. Daarvoor had Lansana ook al tegen de paal getrapt. Maar in de momenten daarna kreeg Anderlecht het wel moeilijk. Met onder meer een prima kopbal van Eriksson die Kozemans nog net uit zijn doel kon halen. Lint ook met een kans op Kozemans en Abraham trapte naast. Terwijl later in de eerste helft er ook weer kansen kwamen voor Anderlecht. Onyaseke en Mamar vergaten te scoren en de stand op 0-2 te brengen. Redelijk evenwichtige wedstrijd, maar dus wel de voorsprong voor Anderlecht bij het begin van de tweede helft 0-1.
0: Dankjewel Bert. Eerst helder, in de loop van de nacht meer wolken. Morgen begint dan nog grijs met nevel of mist ook. Daarna zonniger bij zo'n 26 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De snelweg E17 is in Zele, in Oost-Vlaanderen, volledig versperd in de richting van Antwerpen. Een vrachtwagen ging van de weg, botste tegen de vangrail en vatte vuur. De benzinetank liep leeg en verspreidde zich over de weg. En ook de lading stond in lichter laaien. Er was een grote rookpluim te zien. Het verkeer richting Antwerpen kan er nog steeds niet door en moet aan een afrit voor het ongeval in Beervelde de snelweg verlaten. Via de lokale wegen moet er dan naar de volgende oprit van de E17 gereden worden in Lokeren. De bestuurder kon zijn voertuig tijdig verlaten. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder nog zal duren. Nederland onderzoekt of het een nieuwe stad kan bouwen op een plek waar nu nog water is. Dat zou helpen om de grote wooncrisis in het land op te lossen. Nu heeft Nederland een tekort van meer dan 380.000 woningen. Er wordt al een nieuwe wijk bij Amsterdam gebouwd op 6 nieuwe kunstmatige eilanden, goed voor 20.000 woningen. En daarnaast laat de Nederlandse regering dus onderzoeken of er ook een gloednieuwe stad kan komen midden in het Markermeer, wat verderop. Als dat lukt, kunnen daar 60.000 woningen komen. Maar op die plannen komt ook veel kritiek, onder meer van dijkgraaf Hetty Klavers, verantwoordelijk voor het waterbeheer in de regio.
1: Ik kijk daar toch wel heel kritisch naar. Bouwen in het Markermeer, een polder aanleggen in het Markermeer, is toch wel heel ingrijpend. En neemt dus ook bijvoorbeeld een flinke hap uit dat water wat we zo hard nodig hebben in periodes van droogte.
0: Naar het voetbal dan. Want Anderlecht heeft in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League zo net 1-1 gelijk gespeeld bij het Zweedse Hammarby. Het verslag is van Bert Sterks.
2: Bijna kon Anderlecht met een voorsprong weer naar Brussel reizen, maar een late tegengoal van Ajay na de uitsluiting van Saliba met 2 keer geel besliste daar nog anders over. Tot dan namen beide ploegen delen van de wedstrijd voor hun rekening, met in de beginfase Lansana die de paal trof voor Anderlecht en Sikan die heerlijk een vrije trap binnenborstelde, 0-1. Maar Anderlecht met enkele tieners aan de aftrap had het geregeld moeilijk. Colin Kozemans moest de Brusselaars meermaals overeind houden, onder meer 1 keer prachtig op een kopbal van Eriksson. De tegenprikken van Anderlecht werden vaak te slordig uitgespeeld. Onyaseke was de gevaarlijkste man, maar hij wist dus niet te scoren. 1-1 de eindstand, een felle strijd was het. Alles wijst erop dat Hammarby zich ook volgende week niet zomaar zal laten wegzetten.
0: En ook Gent is vanavond begonnen aan zijn Europese campagne. Gent speelt in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Oekraïense Tcherkasy. Na een half uur spelen staat het daar nog 0-0. Eerst helder, in de loop van de nacht krijgen we meer wolken. Morgen begint dan nog grijs met nevel of mist, maar daarna zonniger bij zo'n 26 graden. Zaterdag ook nog zon en warm, zondag grijs en kans op regen. Meer op 14nieuws.be.

2, 3, 4.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: VRT Radio BNE Live.

0: is 10:00 en een goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Marokko is een meisje van 13 jaar uit Mechelen overleden nadat ze met een quadvoertuig van een klif is gestort. Het ongeval gebeurde nabij de badplaats Nador in het noorden van Marokko aan de Middellandse Zee. Het Mechelse meisje zat als passagier op de quad. De bestuurder, eveneens een tiener uit België, liep zware verwondingen op. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De E17-snelweg in de buurt van Lokeren in Oost-Vlaanderen is nog steeds versperd vanavond richting Antwerpen. Een vrachtwagen geladen met watermeloenen ging van de baan en raakte de middenberm eerder vanavond. Het voertuig vatte vuur, er was een grote rookpluim te zien. De brandstoftank scheurde open en de inhoud verspreidde zich over het wegdek. De bestuurder kon zijn voertuig gelukkig tijdig verlaten. Het verkeer richting Antwerpen moet de snelweg in Beervelde verlaten en dan via de lokale wegen naar de volgende oprit in Lokeren. In Oekraïne heeft de ontslagen minister van Defensie, Fedorov, al verschillende posten binnen de regering aangeboden gekregen door president Zelensky. Ik ben dankbaar voor de aanbiedingen, zei Fedorov vanavond, maar ik keer alleen terug naar de regering als minister van Defensie. De populaire Fedorov werd een week geleden ontslagen door Zelensky. Excuseer. Sindsdien was er in veel Oekraïnse steden straatprotest tegen Zelensky en de opperbevelhebber van het leger. En om de terugkeer van Fedorov te eisen. Uiteindelijk zwichtte Zelensky voor het protest door de legerchef te vervangen. Hij wil Fedorov nu terug in de regering, maar dan op een andere post als defensieminister. Maar dat wil dus Fedorov niet. Nog in Oekraïne is het leger er voor het eerst in geslaagd om met een F-16-straaljager een Russisch gevechtsvliegtuig neer te schieten. Dat bevestigt het Amerikaanse leger. Het gevecht vond plaats dicht bij de frontlijn in het oosten van Oekraïne, waar het Russische toestel uiteindelijk ook is neergestort. Lucas Lucluze, dit is toch wel een belangrijke overwinning voor Oekraïne.
1: Ja, klopt. Meestal vliegt Oekraïne met zijn F-16's een stuk verder weg van de frontlijn om aanvliegende Russische raketten of drones te onderscheppen bijvoorbeeld. Maar nu is de piloot dus in een dogfight beland, zoals dat heet, en kon het dat Russische vliegtuig dus neutraliseren. Het toont aan dat Oekraïne erin geslaagd is om de kneepjes van het vak te leren. Het is niet simpel om een F-16 te besturen en te laten samenwerken met andere systemen. En bovendien is ook het Russische vliegtuig dat is neergehaald een hoogtechnologisch toestel. Dat maakt het niet alleen een belangrijke militaire, maar ook symbolische overwinning. Op termijn heeft ons land 30 F-16's beloofd aan Oekraïne.
0: Dankjewel, Lucas. In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht middenvelder Marco Cana baalde achteraf van dat late doelpunt, maar vond de uitslag wel correct.
2: Het is pijnlijk om 89 minuten op voorsprong te zijn en daarna die tegentreffer te krijgen. Maar het was een goede wedstrijd waar de twee ploegen eigenlijk goed hebben gespeeld. En 1-1 is een terecht resultaat.
0: De terugwedstrijd is volgende week donderdag en AA Gent speelt in de tweede voorronde van de Conference League momenteel tegen het Oekraïense Cherkasy. Tom Boudewijn, hoe staat het in die wedstrijd daar bij jou?
3: Het is nog altijd 0-0, wel wat kansen nu eindelijk, want de wedstrijd kwam maar moeizaam op gang en in de eerste helft lag het tempo zeer laag, veel balbezit voor de thuisploeg Cherkasy uit Oekraïne dat wel speelt in Polen, maar weinig kansen dus. En nu net nog een volley van Vergara, de nieuwe spits van AA Gent. Burgess dreigde wel even met een kopbal en ook Gorela raakte de bovenkant van de lat. Maar ja, het is nog vroeg op het seizoen, vandaar nog 0-0.
0: Dankjewel voor de update, Tom. Eerst nog opklaringen vanavond en vannacht, later meer wolken en kans op nevel of mist. Morgen start grijs en nevelig, later breekt de zon door en dan krijgen we een fraaie zomerdag met temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: met OLED-korten. Zowel in Frankrijk als in Spanje blijven honderden brandweerlui strijden tegen grote natuurbranden. In enkele dorpjes, zo'n 60 kilometer van de Spaanse hoofdstad Madrid, zijn vandaag opnieuw meer dan 3000 mensen geëvacueerd. In Frankrijk hebben de voorbije dagen al zo'n 20.000 mensen hun huis of camping moeten verlaten. Vooral in de buurt van Bordeaux blijft het moeilijk werken. Door de extreme droogte en hoge temperaturen die er nu zijn dit jaar, is het bestrijden van de branden veel moeilijker dan bij de grote branden in de regio 4 jaar geleden, in 2022. Dat zegt deze brandweerman.
1: Très clairement, l'état de sécheresse du massif est pire qu'en 2022. Donc les conditions d'explosion des feux, on est dans des conditions plus difficiles.
0: De toegang tot voedsel voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar. Wel blijven nog zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de Verenigde Naties. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het rapport wel merkelijk gedaald. Zeker bij kinderen is dat het geval. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor geraken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza, zoals dierlijke producten, medische apparatuur, onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof ook. De schade die de aardbevingen van een maand geleden in Venezuela heeft aangericht, wordt door de Wereldbank geraamd op minstens $20 miljard, maar mogelijk loopt dat op tot $37 miljard. De wederopbouw zal nog lang duren en Venezuela zal daarbij financiële hulp vanuit het buitenland nodig hebben. Naast de grote materiële schade eisten de bevingen ook een zware menselijke tol. 5.400 lichamen zijn intussen geborgen en er zijn nog heel veel vermisten. In het voetbal heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld op bezoek bij het Oekraïense Tcherkasy. Een wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League was dat. Het verslag is van Tom Boudeweel.
2: Geen doelpunten in deze weinig opwindende wedstrijd, met amper goed voetballen en een beperkt aantal kansen. Roef hiel Tcherkasy van de voorsprong in de eerste helft en hij deed dat na de pauze ook bij een poging van Asinor. Gent moest het initiatief lang aan de thuisploeg laten, al hadden de Buffalo's ook wel hun momenten met Goré op de bovenkant van de lat, Burgess en Vergara. Maar het is nog vroeg op het seizoen en het zal dus volgende week in eigen huis moeten gebeuren. Wil Gent zich plaatsen voor de volgende ronde?
0: In de Europa League voorronde speelde Anderlecht ook gelijk 1-1 bij Hammarby. Eerst nog opklaringen vanavond en vannacht. Later meer wolken en kans op nevel of mist. Tegen de ochtend is dat. Temperaturen tussen 7 graden in de Ardennen en 14 elders. Morgen start dan grijs en nevelig. Later breekt de zon door en krijgen we een fraaie zomerdag. Met temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Marokko is een meisje van 13 jaar uit Mechelen overleden nadat ze met een quadvoertuig van een klif is gestort. Het ongeval gebeurde nabij de badplaats Nador in het noorden van Marokko aan de Middellandse Zee. Het Mechelse meisje zat als passagier op de quad. De bestuurder, eveneens een tiener uit België, liep zware verwondingen op. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De E17-snelweg in de buurt van Lokeren is nog steeds versperd in de richting van Antwerpen. En dat kan nog een hele tijd duren. Het is niet zeker of de snelweg tegen de ochtendspits weer open is. In de vooravond kreeg een vrachtwagen die geladen was met watermeloenen een klapband. Het voertuig kwam tegen de middenberm terecht en vatte vuur. De brandstoftank scheurde open en de brandende brandstof verspreidde zich over de hele breedte van de weg. Het vuur is geblust. De bestuurder kon tijdig zijn voertuig verlaten. Maar voorlopig is er dus nog geen verkeer mogelijk richting Antwerpen. Je moet de snelweg in Beervelde verlaten en via de lokale wegen naar de oprit in Lokeren. Bij de Russische aanval op een gastanker in de Zwarte Zee voor de kust van Oekraïne en Roemenië is één opvarende gestorven aan zijn verwondingen. Twee anderen raakten gewond. Door de onveilige situatie en de Russische aanvallen hebben twee van de grootste rederijen in de wereld, Maersk en Hapag-Lloyd, beslist om hun activiteiten in de Zwarte Zee op te schorten voorlopig. En dan zijn er sinds kort ook incidenten in de Rode Zee in het Midden-Oosten, want na problemen met de straat van Hormuz in de Persische Golf voeren Houthi-rebellen uit Jemen schepen aan in de straat van Bab el-Mandeb in de Rode Zee. Dus door de nieuwe incidenten gaan de energieprijzen ondertussen weer snel de hoogte in. VN-baas Antonio Guterres waarschuwt dat de situatie in het Midden-Oosten weer volledig uit de hand dreigt te lopen en er dringend onderhandeld moet worden. Wanneer verschillende partijen een gewapende interventie verkiezen boven onderhandelingen, zijn het de onschuldige burgers die de zwaarste prijs betalen, zei Guterres vanavond.
1: When parties prioritize military solutions over negotiated settlements, civilians pay the heaviest toll. We see this on full display in the Middle East, with devastating consequences in the region and across the globe. The situation is getting out of control.
0: In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de tweede ronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap, maar in het slot maakte de Zweden nog gelijk. Anderlecht moest ook 10 minuten met een man minder voort na een rode kaart voor Saliba. Anderlecht middenvelder Marco Cana baalde achteraf van dat late doelpunt, maar vond de uitslag wel correct.
2: Het is pijnlijk om 89 minuten op voorsprong te zijn en daarna die tegentreffer te krijgen. Maar het was een goede wedstrijd waar de twee ploegen eigenlijk goed hebben gespeeld. En 1-1 is een terecht resultaat.
0: In de tweede voorronde van de Conference League speelde AA Gent ook gelijk. 0-0 bij het Oekraïense Tcherkasy. Het verslag is van Tom Boudeweel.
3: Geen doelpunten in deze weinig opwindende wedstrijd, met amper goed voetballen en een beperkt aantal kansen. Roef hield Tcherkasy van de voorsprong in de eerste helft en hij deed dat na de pauze ook bij een poging van Asinor. Gent moest het initiatief lang aan de thuisploeg laten, al hadden de Buffalo's ook wel hun momenten met Goré op de bovenkant van de lat, Burgess en Vergara. Maar het is nog vroeg op het seizoen en het zal dus volgende week in eigen huis moeten gebeuren. Wil Gent zich plaatsen voor de volgende ronde?
0: Eerst nog opklaringen vanavond en vannacht. Later meer wolken en kans op nevel of mist. Tegen de ochtend temperaturen tussen 7 graden in de Ardennen en 14 elders. Morgen start grijs en nevelig. Later breekt de zon door en dan temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

Politiek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en

de plek zag voor zijn zerk. Het werd een lijkmis vol pracht en praal. De katjes waren er allemaal. Ze luisterden stilletjes naar het

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: VRT Radio BNE Live. De nieuwe

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Meinens. De E17 snelweg in de buurt van Lokeren is nog steeds versperd in de richting van Antwerpen. En dat blijft mogelijk nog zo tot de ochtendspits. Er is mogelijk schade aan het wegdek na een ongeval. In de vooravond kreeg een vrachtwagen die geladen was met watermeloenen een klapband. Het voertuig kwam tegen de middenberm terecht en vatte vuur. De brandstoftank scheurde open en de brandende brandstof verspreidde zich over de hele breedte van de weg. Dat vuur is intussen al een tijdje geblust. De bestuurder kon zijn voertuig ook tijdig verlaten. Maar voorlopig is er dus nog altijd geen verkeer mogelijk richting Antwerpen. Je moet de snelweg in Beervelde verlaten en via de lokale wegen naar de oprit in Lokeren gaan. De Verenigde Staten leggen nieuwe handelstarieven op aan 60 economieën. Volgens het Witte Huis gaat het om landen die zich onvoldoende verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. De nieuwe tarieven zijn onder andere gericht op Argentinië, Canada, Mexico, India en het Verenigd Koninkrijk. En ook een aantal producten uit de EU, Japan, Zuid-Korea en Zwitserland worden geviseerd. Volgens de VS is de maatregel bedoeld om een marktverstorende praktijk te corrigeren. Het is niet de eerste keer dat de VS extra tarieven opleggen aan andere landen. President Trump haalt het tariefwapen regelmatig boven, maar een aantal van die tarieven werden door het Hooggerechtshof ook weer nietig verklaard, omdat ze niet de juiste wettelijke basis hadden. In het voetbal heeft Gent 0-0 gelijk gespeeld gisteravond op bezoek bij het Oekraïense Cherkasy. Een wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League was het. Het verslag is van Tom Boudeweel.
1: Geen doelpunten in deze weinig opwindende wedstrijd, met amper goed voetballen en een beperkt aantal kansen. Roef hield Cherkasy van de voorsprong in de eerste helft en hij deed dat na de pauze ook bij een poging van Asinor. Gent moest het initiatief lang aan de thuisploeg laten, al hadden de Buffalo's ook wel hun momenten met Goré op de bovenkant van de lat, Burgess en Vergara. Maar het is nog vroeg op het seizoen en het zal dus volgende week in eigen huis moeten gebeuren. Wil Gent zich plaatsen voor de volgende ronde?
0: Anderlecht speelde in de heenwaartsstrijd van de tweede voorronde van de Europa League 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Het weer dan nog. Vannacht is het meestal helder. Tegen de vroege ochtend kans op nevel of mist. En temperaturen tussen 7 graden in Ardennen en 14 elders in het land. De dag start grijs en nevelig, maar later breekt de zon door en krijgen we een mooie zomerdag met temperaturen tot 25 graden. Zaterdag ook zon en nog wat warmer dan 28 graden. Zondag krijgen we regen. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Jan uit de polder zei, Antje, ach meid, ik mag je zo graag. Hoe moet dat nou, liefste Antje, morgen ga ik naar Den Haag. En bij de oeroude molen

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker,

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Tegels.
4: Natuursteen.
3: Parket.
4: In Permo.
5: VRT Radio BNE Live.

Er is 2 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De E17 snelweg in de buurt van Lokeren is nog steeds versperd in de richting van Antwerpen. En dat